0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam.

0: Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse

0: aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
1: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
3: Ik ben Karen.
4: Ik ben Christel.
5: Ik ben Kathleen.
6: Voor altijd jullie K3.
1: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
7: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
2: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
3: Op

0: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
1: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust, dus in de stad General Santos. Er zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
1: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
1: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Drama in Kudelstaartse Gozewijnstraat. Zaterdagochtend werd Kudelstaart rond 8 uur opgeschrikt door een aantal hulpdiensten die met spoed onderweg naar de Gozewijnstraat waren. Politie, brandweer, ambulance en later zelfs de traumahelikopter. Volgens P2000 is zelfs een reddingskus ingezet. De commotie was voornamelijk aan de achterzijde van de eensgezinswoning aan de Gozewijnstraat. Volgens een ooggetuige die haar hond uitliet, kwam er een man uit een klein dakraampje op de zolderverdieping van de woning. Hij zat onder het bloed en heeft een kwartier lang heel hard geroepen. Toen de politie arriveerde, sprong hij naar beneden op de uitbouw. Op de achterzijde van de woning zijn bloedsporen achtergebleven. Na enige tijd vertrokken de traumahelikopter, die geland was op het grasveld aan de Graaf Willemlaan, en de ambulance weer. Wat de aanleiding was en hoe de toestand van de man nu is, is op het moment van schrijven nog onbekend.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd.

0: De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Dichters gezocht voor gedichtentuin. De werkgroep Podiumkunsten en Literatuur van Kunst en Cultuur Aalsmeer zoekt dichters voor de gedichtentuin 2026 op het Boomkwekerskerkhof in Aalsmeer. Het thema van de nieuwe editie is namen. Het thema biedt volgens de organisatie veel mogelijkheden voor inspiratie. Namen van mensen, plaatsen, herinneringen en gebeurtenissen kunnen allemaal een rol spelen in de gedichten. Inzendingen mogen maximaal 14 regels bevatten, exclusief titel en naam van de dichter. De gedichten worden tijdens de tentoonstelling op standaards geplaatst op het historische Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg. Dichters kunnen hun bijdrage tot en met 2 augustus insturen naar de werkgroep Podiumkunsten en Literatuur via poëzie@kunstencultuuraalsmeer.nl. De gedichtentuin is te bezoeken tijdens de eerste 3 weekenden van september op 5, 6, 12 en 13 en 19 en 20 september. Het laatste weekend maakt het evenement deel uit van de kunstroute Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de ochtend.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: 3 op de 4 inbraken in Aalsmeer slagen. Inbrekers weten ook in Aalsmeer vaak een woning binnen te komen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiecijfers over 2025. Vorig jaar werden in Aalsmeer 34 woninginbraken en inbraakpogingen geregistreerd. In 26 gevallen slaagden de daders erin om binnen te komen en spullen mee te nemen. Dat betekent dat ruim 3 op de 4 pogingen succesvol waren. Het succespercentage komt uit op 76,5%. In de regio werden de meeste inbraken en pogingen geregistreerd in Amstelveen en Haarlemmermeer. Uithoorn had juist het laagste aantal incidenten en het laagste succespercentage. Ook blijkt dat bij duurdere woningen vaker wordt ingebroken of een poging wordt gedaan. Dieven verwachten daar meer waardevolle spullen aan te treffen. In heel Noord-Holland was bijna 79% van de inbraakpogingen succesvol. Daarmee ligt Aalsmeer iets onder het provinciale gemiddelde. Volgens Independer kunnen goed hang- en sluitwerk, buitenverlichting en slimme beveiliging helpen om inbrekers af te schrikken.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. No matter what, no matter what, you got.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Business Lounge in teken van 100 jaar langhoutbeton. Op woensdag 10 juni staat Business Lounge volledig in het teken van een bijzondere mijlpaal. 100 jaar langhoutbeton. Presentator Erik Verbeek ontvangt zowel de vorige als de huidige generatie van het familiebedrijf voor een speciale uitzending over een eeuw ondernemerschap. Tijdens de uitzending gaat Erik in gesprek met Dick en Pim Langhout en kijkers en luisteraars kunnen rekenen op een inspirerende uitzending vol verhalen, herinneringen en bijzondere momenten, ondersteund door veel foto- en videomateriaal uit de geschiedenis van het bedrijf. Mis deze speciale jubileumuitzending van Business Lounge niet en stem af op Radio en TV Aalsmeer op woensdag 10 juni van 7 tot 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Ruim 4400 illegale rozen onderschept op Schiphol. De douane heeft vorige maand op Schiphol ruim 4400 illegale rozen onderschept. De actie maakte deel uit van een internationale samenwerking tussen douanediensten in Nederland en België. In totaal werden ongeveer 6000 rozen tegengehouden. De douane ontving vooraf informatie over mogelijke illegale import van rozen uit Ecuador. De bloemen waren afkomstig van kwekers zonder de vereiste vergunningen en certificaten. Daarmee zou inbreuk zijn gemaakt op het zogenoemde kwekersrecht, dat plantenrassen beschermt tegen ongeoorloofde vermeerdering en handel. Naast de onderschepping op Schiphol werden op Brussels Airport nog eens 1600 rozen tegengehouden. De vondst is gemeld aan de rechthebbenden van de betrokken rozenrassen. Zij hebben vervolgens juridische stappen ondernomen tegen de importeurs. Alle onderschepte rozen zijn uiteindelijk vernietigd. Volgens de douane draagt de bescherming van kwekersrechten bij aan eerlijke handel, innovatie en duurzaamheid binnen de internationale sierteeltsector.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen.

0: naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Door de Mangel on the move met Marlies Lindauer op 8 juni. In Door de Mangel kwam Ab Baksteen van Knap Interieurbouw met een opvolger voor de volgende uitzending. En hij kwam bij de vriendin van zijn zwager uit, Marlies Lindauer. De jonge Aalsmeerse probeert jong en oud plezier te geven in bewegen met haar bedrijf Moves You. Ab wil graag weten hoe zij haar bedrijf ziet over 5 jaar. Het antwoord op deze vraag hoor je maandag 8 juni vanaf 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Marlies? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Steeds meer interesse in rol als reservist. In de regio Amsteland-Meerlanden was dit weekend veel belangstelling voor een informatiedag over het reservistenschap van Defensie. Opvallend was de grote aanwezigheid van vrouwen. Uit cijfers van het ministerie van Defensie blijkt dat het aantal aanmeldingen voor het reservistenschap de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Volgens Defensie hangt de groeiende belangstelling samen met de oorlog in Oekraïne, de veranderde veiligheidssituatie in Europa en de toenemende aandacht voor nationale weerbaarheid. Veel mensen willen naast hun werk of studie een bijdrage leveren aan de veiligheid van Nederland. Ook de interesse onder vrouwen neemt toe. Reservisten kunnen binnen Defensie verschillende functies vervullen. Een deel wordt ingezet bij de Koninklijke Marechaussee, bijvoorbeeld bij grenscontroles, operationele taken of ondersteunende werkzaamheden. Volgens Defensie zijn reservisten belangrijk voor een sterke en toekomstbestendige krijgsmacht.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Klassieke vetchips meren af in Aalsmeer. Bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer vindt van 12 tot en met 14 juni het jaarlijkse treffen van de Vetchip Heritage Fleet plaats. Tijdens het evenement komen ongeveer 30 klassieke vetchips naar de werf. De deelnemende jachten zijn allemaal ouder dan 60 jaar en worden beschouwd als varend erfgoed binnen de Nederlandse jachtbouw. Het bezoek valt samen met het 120-jarig bestaan van Koninklijke De Vries Scheepsbouw. De Vetchip Heritage Fleet werd in 2013 opgericht en telt inmiddels ongeveer 100 leden uit Nederland, Zuid-Europa en de Verenigde Staten. De vereniging zet zich in voor het behoud van klassieke vetchips en het maritieme erfgoed dat daarbij hoort. Vetchip ontstond in 1949 als samenwerking tussen Nederlandse jachtbouwers en groeide uit tot een internationaal bekend merk in de luxe jachtbouw. De vloot is tijdens het evenement te zien op de Westeinderplassen en in het water achter de scheepswerf in Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access4All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Drama in Kudelstaartse Gozewijnstraat. Zaterdagochtend werd Kudelstaart rond 8 uur opgeschrikt door een aantal hulpdiensten die met spoed onderweg naar de Gozewijnstraat waren. Politie, brandweer, ambulance en later zelfs de traumahelikopter. Volgens P2000 is zelfs een reddingskus ingezet. De commotie was voornamelijk aan de achterzijde van de eensgezinswoning aan de Gozewijnstraat. Volgens een ooggetuige die haar hond uitliet, kwam er een man uit een klein dakraampje op de zolderverdieping van de woning. Hij zat onder het bloed en heeft een kwartier lang heel hard geroepen. Toen de politie arriveerde, sprong hij naar beneden op de uitbouw. Op de achterzijde van de woning zijn bloedsporen achtergebleven. Na enige tijd vertrokken de traumahelikopter, die geland was op het grasveld aan de Graaf Willemlaan, en de ambulance weer. Wat de aanleiding was en hoe de toestand van de man nu is, is op het moment van schrijven nog onbekend.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnen blijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie.

0: gebouwd aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: niet gek.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
3: Business Lounge in teken van 100 jaar langhoutbeton. Op woensdag 10 juni staat Business Lounge volledig in het teken van een bijzondere mijlpaal. 100 jaar langhoutbeton. Presentator Erik Verbeek ontvangt zowel de vorige als de huidige generatie van het familiebedrijf voor een speciale uitzending over een eeuw ondernemerschap. Tijdens de uitzending gaat Erik in gesprek met Dick en Pim Langhout en kijkers en luisteraars kunnen rekenen op een inspirerende uitzending vol verhalen, herinneringen en bijzondere momenten, ondersteund door veel foto- en videomateriaal uit de geschiedenis van het bedrijf. Mis deze speciale jubileumuitzending van Business Lounge niet en stem af op Radio en TV Aalsmeer op woensdag 10 juni van 7 tot 8 uur 's avonds.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.
1: Radio Aalsmeer. Disco X on the

0: staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Dichters gezocht voor gedichtentuin. De werkgroep Podiumkunsten en Literatuur van Kunst en Cultuur Aalsmeer zoekt dichters voor de gedichtentuin 2026 op het Boomkwekerskerkhof in Aalsmeer. Het thema van de nieuwe editie is namen. Het thema biedt volgens de organisatie veel mogelijkheden voor inspiratie. Namen van mensen, plaatsen, herinneringen en gebeurtenissen kunnen allemaal een rol spelen in de gedichten. Inzendingen mogen maximaal 14 regels bevatten, exclusief titel en naam van de dichter. De gedichten worden tijdens de tentoonstelling op standaards geplaatst op het historische Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg. Dichters kunnen hun bijdrage tot en met 2 augustus insturen naar de werkgroep Podiumkunsten en Literatuur via poëzie@kunstencultuuraalsmeer.nl. De gedichtentuin is te bezoeken tijdens de eerste 3 weekenden van september op 5, 6, 12 en 13 en 19 en 20 september. Het laatste weekend maakt het evenement deel uit van de kunstroute Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: 3 op de 4 inbraken in Aalsmeer slagen. Inbrekers weten ook in Aalsmeer vaak een woning binnen te komen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiecijfers over 2025. Vorig jaar werden in Aalsmeer 34 woninginbraken en inbraakpogingen geregistreerd. In 26 gevallen slaagden de daders erin om binnen te komen en spullen mee te nemen. Dat betekent dat ruim 3 op de 4 pogingen succesvol waren. Het succespercentage komt uit op 76,5%. In de regio werden de meeste inbraken en pogingen geregistreerd in Amstelveen en Haarlemmermeer. Uithoorn had juist het laagste aantal incidenten en het laagste succespercentage. Ook blijkt dat bij duurdere woningen vaker wordt ingebroken of een poging wordt gedaan. Dieven verwachten daar meer waardevolle spullen aan te treffen. In heel Noord-Holland was bijna 79% van de inbraakpogingen succesvol. Daarmee ligt Aalsmeer iets onder het provinciale gemiddelde. Volgens Independer kunnen goed hang- en sluitwerk, buitenverlichting en slimme beveiliging helpen om inbrekers af te schrikken.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Door de Mangel on the move met Marlies Lindauer op 8 juni. In Door de Mangel kwam Ab Baksteen van Knap Interieurbouw met een opvolger voor de volgende uitzending. En hij kwam bij de vriendin van zijn zwager uit, Marlies Lindauer. De jonge Aalsmeerse probeert jong en oud plezier te geven in bewegen met haar bedrijf Moves You. Ab wil graag weten hoe zij haar bedrijf ziet over 5 jaar. Het antwoord op deze vraag hoor je maandag 8 juni vanaf 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Marlies? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Ruim 4400 illegale rozen onderschept op Schiphol. De douane heeft vorige maand op Schiphol ruim 4400 illegale rozen onderschept. De actie maakte deel uit van een internationale samenwerking tussen douanediensten in Nederland en België. In totaal werden ongeveer 6000 rozen tegengehouden. De douane ontving vooraf informatie over mogelijke illegale import van rozen uit Ecuador. De bloemen waren afkomstig van kwekers zonder de vereiste vergunningen en certificaten. Daarmee zou inbreuk zijn gemaakt op het zogenoemde kwekersrecht, dat plantenrassen beschermt tegen ongeoorloofde vermeerdering en handel. Naast de onderschepping op Schiphol werden op Brussels Airport nog eens 1600 rozen tegengehouden. De vondst is gemeld aan de rechthebbenden van de betrokken rozenrassen. Zij hebben vervolgens juridische stappen ondernomen tegen de importeurs. Alle onderschepte rozen zijn uiteindelijk vernietigd. Volgens de douane draagt de bescherming van kwekersrechten bij aan eerlijke handel, innovatie en duurzaamheid binnen de internationale sierteeltsector.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Oproep om nesten van geelpoothoornaar vroeg te melden. De zoekgroepen Geelpoothoornaar van de imkervereniging Amsteland roepen inwoners op om de komende weken alert te zijn op beginnende nesten van de geelpoothoornaar. Deze invasieve wespensoort stond voorheen bekend als de Aziatische hoornaar. In de regio Amsteland zijn dit jaar al 59 koninginnen gevangen en 12 embryonesten verwijderd. Volgens de imkers verkleint dit de kans op grote nesten later in het seizoen. De koninginnen bouwen hun eerste nest vaak op beschutte en droge plekken, zoals in schuurtjes of onder dakranden. Wie een hoornaar of nest ontdekt, wordt geadviseerd een foto of video te maken en de vondst te melden. In Aalsmeer en Kudelstaart kan dat via de Fixie-app. De organisatie benadrukt dat nesten niet zelf verwijderd moeten worden, omdat de hoornaars agressief kunnen reageren wanneer hun nest wordt verstoord. Elke melder die in juni 2026 een geelpoothoornaar embryonestje bij ons meldt, krijgt van de imkervereniging een potje voorjaarshoning van 350 gram als beloning.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Door de Mangel on the move met Marlies Lindauer op 8 juni. In Door de Mangel kwam Ab Baksteen van Knap Interieurbouw met een opvolger voor de volgende uitzending. En hij kwam bij de vriendin van zijn zwager uit, Marlies Lindauer. De jonge Aalsmeerse probeert jong en oud plezier te geven in bewegen met haar bedrijf Moves You. Ab wil graag weten hoe zij haar bedrijf ziet over 5 jaar. Het antwoord op deze vraag hoor je maandag 8 juni vanaf 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Marlies? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
1: De beste muziek voor in de middag. Radio
3: Aalsmeer. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Drama in Kudelstaartse Gozewijnstraat. Zaterdagochtend werd Kudelstaart rond 8 uur opgeschrikt door een aantal hulpdiensten die met spoed onderweg naar de Gozewijnstraat waren. Politie, brandweer, ambulance en later zelfs de traumahelikopter. Volgens P2000 is zelfs een reddingskus ingezet. De commotie was voornamelijk aan de achterzijde van de eensgezinswoning aan de Gozewijnstraat. Volgens een ooggetuige die haar hond uitliet, kwam er een man uit een klein dakraampje op de zolderverdieping van de woning. Hij zat onder het bloed en heeft een kwartier lang heel hard geroepen. Toen de politie arriveerde, sprong hij naar beneden op de uitbouw. Op de achterzijde van de woning zijn bloedsporen achtergebleven. Na enige tijd vertrokken de traumahelikopter, die geland was op het grasveld aan de Graaf Willemlaan, en de ambulance weer. Wat de aanleiding was en hoe de toestand van de man nu is, is op het moment van schrijven nog onbekend.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Lieve Guido. Bewegen. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter over wat er speelt in het dorp. Deze week Tjeerd Veninga met zijn maandelijkse column Lieve Guido. In deze editie richt Veninga zich in een persoonlijke brief aan Guido met een prikkelend idee. Maak van Aalsmeer de gezondste en gelukkigste gemeente van Nederland. Vanuit die gedachte pleit hij voor een experiment waarin minder zitten en meer bewegen centraal staan. Van wandelen en fietsen tot zwemmen en zeilen. Met cijfers over onze zittende leefstijl en de bijbehorende gezondheidsrisico's zet hij zijn boodschapkracht bij, maar altijd met een knipoog en herkenbare voorbeelden uit het dorp. Tegelijkertijd laat hij zien hoeveel mogelijkheden Aalsmeer eigenlijk al biedt om in beweging te komen. Een persoonlijke, luchtige en tegelijk serieuze column over gezondheid, leefstijl en het kleine duwtje dat soms nodig is om in beweging te komen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio
1: Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de COVID-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
2: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
1: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
3: Door de Mangel. Met Elbert en Milena.

0: Welkom bij Door de Mangel. Een programma waarin een bekende of onbekende Aalsmeerder of Kudelstaarter in de spotlight komt te staan en het stokje daarna doorgeeft aan een ander interessant persoon. Vanavond maken we uitgebreid kennis met deze persoon door de eigen muziekkeuze, een meegebracht voorwerp en een aantal doordachte vragen. Kortom, deze week halen we door de mangel
1: Marlies Lindauer.
2: Welkom dames en heren bij een nieuwe live aflevering van Door de Mangel, de Aalsmeerse talkshow van Radio Aalsmeer. Al 12 seizoenen lang ontvangen we iedere week een Aalsmeerder of Kudelstaarter die we door de mangel mogen halen bij ons in de studio. Vanavond verwelkomen we alweer de 502e gast. De techniek wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Edgar van Hazendonk en mijn naam is Albert Huijts.
1: En ik ben Milena Huijts. Nou, vorige week stapte Ab Baksteen breed lachend de studio binnen. De 44-jarige Kudelstaarter groeide op in Amsterdam en ging na de middelbare school naar het hout- en meubileringscollege. En werd op 21-jarige leeftijd zelfstandig ondernemer. Met zijn bedrijf Knap Interieurbouw heeft hij al menig interieur in de regio opgeknapt. En ooit hoopt hij een efficiënte slag te slaan door een grote pand naar eigen inzicht in te richten. Drie woorden die het best bij hem passen zijn volgens Ab humor, normaal en Pietje precies. Nou, mocht je de uitzending terug willen luisteren van Ab Baksteen, dan kan dat via www.radioaalsmeer.nl en dan /uitzending-gemist.
2: En ook Ab is op zoek gegaan naar een opvolger en kwam bij de vriendin van zijn zwager uit, Marlies Lindauer. De jonge Aalsmeerse probeert jong en oud plezier te geven in bewegen met haar bedrijf Moves You. Zij geeft danslessen aan diverse groepen in een studiootje in Aalsmeer. Ab wil graag weten hoe zij haar bedrijf ziet over 5 jaar. Nou, het antwoord op deze vraag en nog veel meer natuurlijk hoor je vanavond bij ons in Door de Mangel.
1: Nou, zit je thuis en heb jij ook een vraag voor Marlies? Dan kun je deze mailen naar studio@radioaalsmeer.nl. Dus studio@radioaalsmeer.nl. En dan gaan wij de vraag die jij wil stellen voorleggen aan Marlies. Marlies, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
1: Op deze regenachtige maandagavond.
3: Ja, zeg dat, ja.
1: Ja, maar juist gelukkig met de auto zag ik dus relatief droog overgekomen.
3: Precies.
1: Goed zo. Marlies, voordat wij alles van jou te weten gaan komen, hebben wij altijd een aantal standaard vragen voor onze gasten die we altijd aan het begin van het programma even door de strot rammen. De eerste is daarvan, kun jij jezelf in 3 kernwoorden samenvatten?
3: Ja, gelukkig heb ik deze even kunnen oefenen. Maar leergierig, creatief en een dansgek.
1: Leergierig, creatief en dansgek. Nou, ik heb zo'n vermoeden dat we daar dan wel vanavond het een en ander van te horen gaan komen. Nou, de andere vraag die onze gasten altijd stellen, dat heb je vast ook gehoord als je de uitzending van vorige week van Ab hebt geluisterd, dan is dat de vraag van wie ben jij er eentje?
3: Ja, van Ramon en Gerda. Dat zijn mijn ouders.
1: Vertel wat meer over Ramon en Gerda.
3: Die hebben elkaar leren kennen in Amsterdam bij de geneeskundeopleiding die ze daar gedaan hebben. En ja.
1: Zijn allebei jouw ouders een arts?
3: Mijn vader werkt in de GGZ, ja? Jeugd en Gezondheids. En mijn moeder is, dan moet ik altijd even nadenken, internist en hematoloog.
1: Oké. Interessant. Jij bent niet in hun voetsporen gaan treden, tenminste niet op die manier.
3: Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik hou niet van bloed. Daar kan ik snel door flauw vallen. Dus het was ook niet per se een optie.
1: Nee, dat is inderdaad, dan heb je wel een klein probleem.
2: Je kan in de geneeskunde ook dingen doen zonder bloed, denk
3: ja,
2: ik.
3: Dat is waar. Ja.
1: Nou, noem jij eens een voorbeeld.
2: Nou ja, als jij met medicijnen bezig gaat houden of iets dergelijks.
1: Ja, dan, zo. Ja.
2: Dus,

0: Er zijn richtingen te bedenken. Ja. Ja,
1: maar daar had Marlies helemaal geen zin in.
0: Nee, dat kan. Nee, dat blijkt. Want ze is heel andere dingen gaan doen.
1: Precies. Nou, we gaan kijken of dat leergierig, creatief en het dansgek vanavond aan bod komen.
0: Ja, jij zei net, je ouders hebben elkaar leren kennen in Amsterdam. Ja. Zijn zij van origine Aalsmeerders of komen zij elders vandaan?
2: Nee, precies weet ik het niet helemaal. Maar volgens mij komen ze allebei uit Amsterdam. Mijn vader heeft ook al een aantal jaar in Limburg gewoond. Maar volgens mij was dat toen hij 18 was. Maar
0: dat is hier om de hoek zo'n beetje. Dus,
2: nou, ja. Hij is wel snel teruggekomen hoor.
0: Ja. Maar ben jij altijd in Aalsmeer opgegroeid?
2: Nee, Amstelveen.
0: In Amstelveen?
2: Ja. Amstelveen geboren en getogen. En sinds nu een jaartje officieel in Aalsmeer gaan wonen.
0: Dus je bent een kersverse Aalsmeerse?
2: Eigenlijk wel, ja. Ja.
0: Dan ben je waarschijnlijk ook naar school gegaan in Amstelveen.
2: Ja, klopt. Klopt. Ik heb basisschool op de Triangel gezeten.
0: In de Westwijk?
2: Ja, ja. Klopt. En middelbare school Herman Wesseling College. En daarna door gaan studeren in Haarlem.
0: Heb jij het nieuwe gebouw van het Herman Wesseling College nog meegemaakt?
2: Nee, toen ging ik er net uit. Ja. Nieuw jaar was in het nieuwe gebouw helaas.
0: Dus dat heb je net niet meegemaakt.
2: Nee.
0: Hoe was die tijd op school voor jou?
2: Ja, eigenlijk heel goed.
0: Ja?
2: Ja, ja. Heel erg op mijn gemak. Goede vrienden gehad. Ja, heel goed.
0: Daar bewaar je goede herinneringen aan.
2: Zeker, ja.
0: En ging het je ook makkelijk af?
2: Ja, op zich wel. Ja, ik vond Engels altijd heel ingewikkeld. Maar voor de rest... heel leergierig om daar gewoon in door te studeren en door te gaan. En ja, niet zo heel veel problemen mee gehad.
0: Maar dan haal je op een gegeven moment... HAVO, VWO, wat heb je gedaan?
2: Eerste jaar was VMBO-T HAVO. En het tweede jaar mocht ik gelukkig gelijk door naar HAVO toe.
0: Nou, het VMBO-T hebben ze inderdaad ook wat HWC. Maar ja. Je hebt de HAVO gedaan. Wist je toen al wat je wilde worden?
2: Nee, nee, geen idee.
0: Nee?
2: Nee, nee, echt geen idee.
0: Wanneer is dat gekomen? Hè?
2: Eigenlijk pas op het moment toen ik opleidingen ging zoeken... En nou ja, toen wist ik nog niet eens wat ik wilde gaan doen, maar gewoon dat die opleiding leuk was. Toen dacht ik, nou, als deze opleiding leuk is, dan laat ik dan ook maar gewoon die opleiding doen. En dan zie ik daarna wel.
0: Ja.
2: Dus pas op die manier een beetje eigenlijk blijven doen wat ik leuk vind. En nou ja, nu doe ik dit, dus ja.
0: En wat voor opleiding ben je dan gaan doen?
2: Sportkunde.
0: Sportkunde?
2: Sportkunde, ja.
0: Hoe kom je erop om sportkunde te gaan doen?
2: Ja, nou ja, goed, rondzoeken op verschillende scholen, want ik had überhaupt geen idee dat dit bestond. Meerdere mensen niet. En nou ja, goed, dit was een school waar ik eigenlijk de enige school waar ik dacht, nou, ik blijf hangen. En daar stond een pingpongtafel. En toen dacht ik, nou, ik wil met mijn vader wel even pingpongen. En dat had ik eigenlijk bij geen andere school. Toen dacht ik, nou, ik wil ook wel weer naar huis. Ik vind het ook wel weer mooi geweest. En toen dacht ik, ja, waarom is dit dan? Misschien is dit dan wel de reden dat ik hier moet blijven. Dus het sprak gewoon heel erg aan.
0: Dus eigenlijk de open dag, zeg maar, ja, heeft jou overgehaald om een bepaalde opleiding te gaan.
2: Ja.
1: Maar ja, je bedrijf heet Moves You. Dus ik kan me voorstellen dat het iets wat je altijd wel heeft getrokken. Het bewegen.
2: Ja,
1: want sportkunde is natuurlijk volop bewegen.
2: Ja, ja, ja. Ik heb eigenlijk altijd sport gedaan ook. Alleen dans. Maar flink bezig dansen. En nou ja, goed, ik hou gewoon ervan om in beweging te zijn. Ik wil ook graag leren, maar vooral ook in beweging zijn.
0: Maar nou hoor je vaak mensen die bewegen leuk vinden. Die gaan naar de ALO, die gaan de docentenopleiding gymnastiek of zo doen. Of die gaan naar Lucia Martens, dat kan ook nog. Ik had nog nooit eerlijk gezegd van deze opleiding gehoord. Sportkunde.
2: Nee, nee. Nee, ik ook niet. Maar nee, goed, hij kwam ter sprake en ik zag dat de open dag er was. En toen dacht ik, nou ja, goed. Ik kan altijd gaan kijken in ieder geval.
0: Wat kan je met die opleiding bereiken dan? Wat kan je doen?
2: Ja, ik zeg altijd, het is zo breed. Je kan eigenlijk alles, behalve wat je bij de ALO kan. En dat is sportdocent worden. Dus ja, vooral ja, heel veel dingen omtrent bewegen, sport, coach worden daarin. Personal trainer, nou, noem allemaal maar op. Echt van alles.
0: Alle kanten op dus.
2: Ja, ja. Ja, ook wel een reden om die opleiding te gaan doen hoor. Ik dacht, ja, je kan zoveel. Dus er zal vast wat tussen zitten wat ik ook leuk vind.
0: Ja.
1: En moet je dan een bepaalde richting kiezen binnen de opleiding?
2: Nee, in jaar 4 mag je wel een uitstroomprofiel kiezen. Maar daarvoor hoef je eigenlijk niet te kiezen.
1: En wat heb jij gedaan?
2: Ik heb, ja. nou, dat je verschillende doelgroepen kon kiezen in ieder geval. Dus wel omtrent beweging en nou ja, goed, dat je daarin dan kan kiezen. Dus je had ook meerdere evenementen, dat je evenementen ging... kiezen of doen, maar nou ja, goed.
1: Zat er ook al iets van dans bij?
2: Nee.
1: Helemaal niet?
2: Nee.
1: En toen was je klaar met die opleiding. En dan moet je denken, ga ik hiermee verder of ga ik iets anders doen?
2: Ja, dan kom je inderdaad, nou ja, goed, hoe ik het altijd noem, zo'n zwart gat. Dat je denkt, ja, en nu? En nu heb ik dit afgerond. En wat ga ik dan doen? Maar goed, net hoe ik de opleiding heb gekozen, ook gewoon doorgegaan in, oké, ik vind dans leuk, dus ik blijf dansen. En mijn stage is wel altijd gedaan rondom dans, ook grotendeels. Toen dacht ik, nou ja, goed, als ik daar dan gewoon in les kan blijven geven, dan zie ik ook wel waar het strandt. En toen dacht ik, nou ja, goed, als ik meer les kan geven, is het alleen maar leuker, want dat vind ik leuk. En zo is het een beetje uitgegroeid.
1: En toen ben je gestart met danslessen geven.
2: Ja.
1: En wat voor danslessen geef jij dan?
2: Van alles. Ik geef onder andere hip-hop lessen. Ik geef modern. High heels geef ik.
1: Dans op hoge hakken?
2: Ja.
1: Klopt. Oh, echt waar?
2: Ja.
1: Oh, wat geweldig. Wanneer is dat? Vraag Edgar. Edgar wil graag aanmelden.
2: Op de donderdag. Je kan gewoon komen, hoor.
1: Edgar wil zich graag aanmelden. Ja, Edgar, dat hoef je maar één keer te zeggen.
2: Ja, precies. Ja, nu verwacht ik je.
3: Ja, ja, en dan gaan we mee. Want
1: dat willen wij vastleggen. Zou het wel stoer vinden, trouwens. Meen ik serieus. Want dat is echt niet makkelijk.
2: Nee,
1: op hoog
2: zeker
1: haken.
2: Niet. Nee.
1: Maar het was grappig. En wat heeft jouw voorkeur? En welke leeftijdsgroep heeft jouw voorkeur?
2: Oh ja, ik vind alles leuk. Ik vind de kids leuk, waarbij je ook echt spelletjes kan doen. Maar ik vind de volwassenen ook fantastisch. Dat je echt, als je naar een show toe werkt, dat je echt in detail kan kijken. Van oké, ga maar doen. En ik schrijf wel op wat ik vind dat er beter kan. Dus het heeft allebei zijn voordelen. Ja, ja, ik vind het allebei leuk.
1: Eén is wat kneedbaarder misschien dan het ander.
2: Ja. Ja, je benadert gewoon echt op een andere manier.
1: Precies. Nou, we zijn begonnen met een lekker plaatje. Ook best wel een plaatje waar je op kan dansen. Het is een heel, ja, een heel, heel lieflijk plaatje is het eigenlijk. Het is het plaatje van Sako. En je zou denken, het is een man, maar het was een vrouw. Want dat hebben we allemaal kunnen horen. Zeg ik dat goed? Of is het een band?
2: Ik weet het eigenlijk niet.
1: Nou ja,
2: ik weet dat het Nederlands is, daar verbaasde ik me over.
1: Een lekker nummer. Dat is This Town, dat nummer heb je gespeeld. Daar had je wel een bepaalde reden voor, hè?
2: Ja, ik vind het gewoon heerlijk zomers. En mijn vriend die maakt altijd filmpjes op vakantie. En deze heeft hij toen gemaakt op wintersport. En gewoon als ik dit nummer hoor, dan denk ik weer terug aan wintersport en het heerlijke gevoel van vakantie.
1: Dat is dan zo'n associatieplaatje.
2: Ja, ja. Ja.
1: Grappig. Is misschien een leuk item. Associatieplaatje. Maar dat is een ander verhaal. De volgende plaat is van een hele bekende artiest. Waar jij waar je wel iets mee hebt of had. Hè? En dan heb ik het over Michael Bublé.
2: Ja.
1: Ja, dat verhaal moet je zelf wel even vertellen, Marlies.
2: Ja, we hebben ooit meegedaan met z'n drieën aan een competitie van Amerika. En toen wisten we eigenlijk al dat dat niet mocht voor Nederland. Maar we dachten, we vinden het gewoon heel leuk om te doen.
1: We gaan het gewoon doen.
2: We gaan het gewoon doen. En we zien wel, als ze eruit gegooid worden, worden eruit gegooid. Toen was het een soort auditie om überhaupt in die top 100 te komen. En toen dacht ik, het zal het allemaal niet worden. Nou, uiteindelijk zijn we dus in de top 10 beland.
1: Wow.
2: En je kon je echt stemmen. En iedereen gevraagd om te stemmen. Je gaat ervan uit dat je het niet haalt. Maar we waren echt verbaasd op die top 10. En toen keken we een keer in de ochtend. Toen zeiden we, zijn eruit. Huh? Maar er waren helemaal geen stemrondes. Hoe kan dat nou? En toen zeiden ze, jullie komen niet uit Amerika, dus jullie mogen eruit. Ja, ja, wel contact gehad met iemand van Michael Bublé. En die zei, we sturen jullie wel een leuk t-shirt op. Maar voor de rest liggen jullie er helaas uit, want jullie mogen eigenlijk niet meedoen.
1: Maar zocht hij dan, omdat het Michael Bublé is, een zanger, zocht hij dan achtergronddanseressen?
2: Nee, hij had een hele toffe clip. En toen zei hij, ik vind het eigenlijk gewoon heel vet om daar andere mensen hun inspiratie op te hebben. Dus ik vind het eigenlijk gewoon heel vet om te zien wat anderen hierop maken. En toch, dat gaan we ook doen. En
1: maar wat had je dan, als je had gewonnen, wat had het dan, opgeleverd, Marlies?
2: Ja, ik weet het niet eens meer precies. Maar volgens mij was het wel iets met dat we een dansles van Derek konden krijgen. Hij werkt voor Michael Bublé. Dus dat was wel iets wat we dachten, dat willen we wel heel graag doen. Maar helaas.
1: Eruit geknald.
2: Ja.
1: Nou, zullen we dan toch maar naar het plaatje gaan luisteren?
2: Doe maar.
0: En dat omdat je niet uit Amerika komt.
2: Ja, toch?
0: Ik
2: wilde best naar Amerika om daarvoor even.
0: Alsof we hier niet kunnen dansen.
2: Nee, precies.
1: Nou, we gaan luisteren naar Michael Bublé en Higher.

0: dat...
1: Nee,
0: gaat weg.
1: Je mag toch niet.
0: Schiet op. Maak ook gewoon jou eruit. Zo. Hè? Tjonge, jonge. Ja, ik bedoel, als je onze gast Marlies eruit gooit, gooien wij jou er nu uit. Dit was dus het nummer van Michael Bublé. En hij waarop Marlies heel erg hard haar best heeft gedaan met twee vriendinnen om verder te komen. Maar er uiteindelijk in de top 10 is uitgeknald. Gemeen.
1: Ja, nou zou je verwachten. Je zegt, we hebben een t-shirt gekregen van hem. Dat je dat als voorwerp mee zou nemen.
2: Ja, dat had gekund.
1: Had gekund,
2: ja. Nee, ik dacht, de muziek is al genoeg.
0: Ja, nou, die Michael Bublé, die kan gewoon de rug op. Ze heeft lekker wat anders meegenomen. Misschien kun je het een klein beetje uitpakken wat je hebt meegenomen, Marlies.
1: En een beetje voor de camera. Deze kant is
0: ja, dat is heel goed. Nou, ik denk dat mensen als die thuis kijken, heel erg goed zien wat dat is of wat het zijn.
1: Ja, als ik het zie, krijg ik al zere tenen.
2: Dat snap ik.
0: Marlies, wat heb je meegenomen?
2: Ik heb spietsen meegenomen. Ja, dus ik snap wel dat je daar zere tenen van krijgt. Ja. Want je moet eigenlijk als het ware op je tenen dansen.
0: Ik vind het... als ik dat zie, dan Je hebt Japanse dames wel eens gehad die van die kleine schoenen moesten dragen. Omdat dat het schoonheidsideaal was. Hè? Vrouwen
1: voetjes.
0: Met kleine voetjes dan. Maar dit is ook een aardig martelwerktuig, Marlies.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Hoe
2: ja.
0: leer je daar nou überhaupt op te staan?
2: Ja, heel veel doen en heel klein beginnen. Dus echt gewoon eerst je teen uitstrekken en gewoon überhaupt nog niet op je tenen gaan staan. Maar alleen strekken en weer terug. En vanaf daar langzaamaan proberen steeds meer op je tenen te gaan staan.
0: En wat moet het sterkst ontwikkeld zijn in je voet om dat te kunnen? Want dan zou ik denken, je wreef.
2: Ja, klopt.
0: Oh, nou, ja. Ik kan het zo gaan doen.
2: Ja, en de onderkant inderdaad van je voet.
0: Zij met hakken en ik op spietsen.
1: Ja, wil ik zien.
0: Ja.
2: Nou, dit klinkt echt top.
0: Ja, lijkt me ook echt heel leuk.
1: Oh jee, wat is er van mij in pitto straks?
0: Wacht maar, ik hoop dat er nog iets van een tutu in de kast
2: staat. Ik heb ook nog tapschoenen, dus je kan zo
0: dat is leuk. Nee, maar je hebt dat ze zijn behoorlijk aangedaan. Klinkt een beetje onaardig. Maar
2: ja, dat hoort ook wel.
0: Nee,
2: hoor.
0: Ik wou net zeggen, volgens mij is er geen ballerina die geen eigenlijk spietsen heeft waarvan je denkt, nou.
2: Nee, en dan moet ik eerlijk zeggen dat dit echt nog reuze meevalt.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, zoveel heb ik er ook nog niet op gedanst, moet ik eerlijk zeggen.
0: Mag ik me eens vasthouden? Ik heb nog nooit een spiets vastgehouden. Oh jeetje, dat is keihard.
1: Ja, maar als je ze vasthoudt, moet je ze ook aantrekken.
0: Nee, ja toch. Het is maatje 33, daar kom ik toch nooit in. Nee, maar er zit aan de voorkant zit een soort leren lap over de teen heen, zeg maar. Ja. Maar als je dan de punt voelt, is dat heel hard.
2: Ja.
0: Maar toch niet zo hard als dat ik gedacht had dat het zou zijn.
2: Nee.
0: Dus dat is echt een kwestie van je voeten trainen om daar überhaupt op te gaan staan.
1: Maar dat is misschien ook de reden. Want jij hebt van jongs af aan dit willen doen.
2: Ja. Ja,
1: maar dat mocht nog niet, hè?
2: Nee, gelukkig ook ergens niet. Want je wil niet dat kleine kinderen hierop gaan staan en hun tenen of hun hele voet eigenlijk martelen. Dus ik wilde dat wel als kind af aan. En op een gegeven moment inderdaad balletlessen gaan volgen. Want ja, anders kan je dit nooit aan.
1: Nee.
2: En gelukkig had ik een docent die inderdaad zei, oké, maar dan moet je ook echt je voet gaan trainen. En dan gaan we hier ook echt voor werken. Want eigenlijk zijn balletlessen zelf ook niet genoeg. Dus we kregen echt een elastiek om je voet helemaal te trainen. Nou ja, goed, ik wilde dit zo graag. Het leek me zo vet om dit gewoon in huis te hebben en hier echt op te gaan dansen.
0: Ja, gewoon lekker de afwas op te doen of zo.
2: Ja,
0: nee, maar zo moet je het natuurlijk wel leren.
2: Ja,
0: maar zo moet je, dus ik kan me voorstellen, want ik maak een grap, maar ik kan me voorstellen dat je dat thuis ook aandoet om daar mee te oefenen.
2: Ja, ik heb ze zelf meegenomen naar vakantie. Want ik vond het fantastisch om dan gewoon dat dan te oefenen op vakantie.
0: Laat je
2: dan
0: het zwembad zo paraderen.
2: Ja, ja nou, oprecht. Ja,
1: over beide, de camping, door het hotel.
0: Nee, wat goed.
2: Ja, maar inderdaad oprecht bij het zwembad. Om dat ze dan af en toe aan te trekken naar je goed. Je moet er ook echt op blijven oefenen. Je kan niet zeggen, oh, over een jaar kan ik dit als je niet oefent. Want dat werkt niet
0: zo.
2: Nee,
0: dat moet je echt trainen. Je voeten moeten echt helemaal geschikt zijn.
1: Maar betekent dat jij altijd balletdanseres wilde worden?
2: Nee, dat dan weer niet.
1: Dat niet?
2: Nee. Ik wilde gewoon heel graag deze schoenen. Stom, hè? Ja, nee, ik moet ook zeggen, ik heb wel balletlessen gevolgd, maar ik vond het eigenlijk, ja, ik was er nooit zo goed in. Ik dans heel erg, ik vind hiphop altijd fantastisch. Ik vind waar je gewoon lekker los kan gaan en plezier kan beleven, vind ik fantastisch. Dit vond ik echt enorm moeilijk, want je krijgt echt een techniek waar je u tegen zegt. En nou ja, goed, als er al iets niet goed is uitgedraaid, dan doe je dat eigenlijk gewoon simpelweg niet goed. Nou goed, gelukkig hadden we niet zo'n strenge docent, maar ergens zijn ze in een balletles wel altijd zo. Dus ja, maar toch wilde ik dit ergens. Het leek me gewoon heel vet om te hebben en om dit te kunnen.
1: Ja.
2: Dus toch voor gewerkt en toch gezegd, nou goed, weet je, ik blijf die balletlessen wel volgen. Al vind ik dat ik het mooi doe, zeg maar. En nou goed, uiteindelijk is het zover geweest en zover gekomen en ik heb ze.
0: Kan je er nog op lopen? Ja, dat vraag ik. Ja, we gaan die vraag om dat niet te doen, hoor.
2: No worries. Maar dan ik zeggen, ja,
0: hoor. Maar kan je er nog op dansen?
2: Ja, ik heb ze dus, voordat ik ze meenam, nog even aangetrokken. Omdat ik dacht, ik ben wel benieuwd of ik het nog kan. Ik kan er wel op lopen. Echt dans zou ik niet zeggen dat ik dat kan. Heb ik ook nog nooit echt gedaan. Want helaas stopt onze balletles al best wel snel. Maar ik kan er wel op lopen, ja.
0: Je kan er nog wel op lopen. Ja. Dus je gaat dit jaar weer mee op vakantie?
2: Ja, dat lijkt me wel leuk. Zo in de camper.
0: Trend zitten langs het zwembad of zo spietsen. Lijkt me wel grappig. Goed, ja. Nou, leuk dat je. We hebben dit nog nooit in de uitzending gehad, spitsen. Dus dat is. Ja, dat vind ik wel weer een primeurtje.
1: Ja, geen vingerspitsen, maar. Nee. Andere spitsen. Dansen, dat is eigenlijk een rode draad in jouw leven, volgens mij.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Van, ik kan me zo voorstellen dat een heel klein Marliesje al aan het springen en dansen was. Wanneer kreeg jij het gevoel, ik wilde er mijn werk van maken?
2: Ja. Eigenlijk heb ik dat tot heel lang niet gehad. Ik wilde dat ook nooit doen, omdat ik gewoon dacht, ja, straks vind ik het niet meer leuk als het als moeten wordt gezien. Dus toen dacht ik, nou, ja, ik wil het eigenlijk niet. Totdat het mijn stage werd, toen dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk best wel leuk. En als ik het er gewoon naast blijf doen, waarom dan niet? Dan kan het prima. Dus meer vanaf daar dat ik dacht, oh, ik ga stage doen. En dan dat wil ik in de dans blijven doen, zodat dat ook bij de opleiding hoort. En toen ben ik vanuit daar lessen gaan geven. En dat is alleen maar meer geworden.
1: Maar dan op een gegeven moment zeg je van, ik ga mijn eigen bedrijf beginnen.
2: Ja. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet eens begon. Mijn vriend en mijn ouders die zeiden, nou, doe dat nou gewoon. Jij kan dit. Dus waarom zeg je dat? Dat is helemaal niet waar. En spannend. En wat moet je allemaal niet kunnen voor een eigen bedrijf? En nou, ze bleven dat zeggen. En toen dacht ik, nou goed, misschien kan ik het ook wel. Want je gaat het gewoon proberen en we zien het wel. En als het niet lukt, dan lukt het niet. En dan is het leuk geprobeerd. Maar ja, vanuit
1: maar daar. Maar je zegt, ik dacht dat ik heel veel moest kunnen en kennen en weten en doen. Behalve dansen, dat moet je natuurlijk kunnen. Want anders kan je zo'n bedrijf niet opzetten. Mm-hmm. Maar wat voor dingen moest je nog meer kennen en kunnen?
2: Alles om überhaupt een bedrijf te hebben. Alle administratiedingen die erbij hoort. Belasting, nou, noem allemaal maar op.
1: Dat doe je allemaal zelf?
2: Ja. Doe ik allemaal zelf. Met heel veel dank aan mijn vriend. Want die heeft ook een eigen bedrijf. En die heeft me enorm geholpen. Anders gok ik dat ik niet eens begonnen was.
1: Dus je hebt wel wat support erbij gehad.
2: Ja, wat heel veel support, ja.
1: Maar uiteindelijk doe je het allemaal zelf.
2: Ja, dat is waar. Ja, dat zou hij ook zeggen. Maar het scheelt wel dat ik af en toe even naast me kan tikken en zeg, ik weet niet eens hoe dit werkt. En hoe moet ik deze belasting dan weer daarop schrijven? En dan zegt hij, even zo en dan komt het goed.
1: Wat kan jij ons uitleggen wat voor bedrijf je nou precies hebt?
2: Ja.
1: Want we hebben de naam genoemd en dat mogen we ook best noemen. Dan ben ik hem alleen even kwijt.
2: Move you.
1: Ja, want volgens mij zei App vorige week iets anders.
2: Ja, hij heeft al sorry gezegd op de app, hoor. Maar ja. Ja, klopt. Nee, het is een ingewikkelde naam. Het Move you heet het. En ik zeg altijd, ik kan er van alles over zeggen, maar het heeft vooral heel veel met bewegen op muziek te maken. Vooral, nou ja, goed, elke leeftijd. We zeiden het al over danslessen geef ik, jong en oud. We doen het bewegen op een stoel voor ouderen. Doen we er ook bij. Dansplaten heb ik, die dan weer voor basisscholen zijn. Dus noem het maar op.
0: Die moet je even uitleggen.
1: Ja, wij hadden het er van tevoren al even over. Wij zagen dansplaten, daar kan je allerlei dingen bij bedenken. Maar het is niet een stukje muziek maken, een plaatje maken. Maar nee, het is heel iets anders.
2: Nee, je krijgt echt een plaat. Één plaat per persoon met vier verschillende pijlen erop. En je ziet op tv, op een scherm, wat voor scherm dan ook, zie je de pijlen gaan. En precies op het juiste moment moet je op die pijl klikken. En
0: met je voet, neem ik aan.
2: Met je voet, ja. Sommigen doen het ook met hun hand op een gegeven moment. Ook prima, nou goed. De bedoeling is met je voet. En dan op het juiste moment. En nee, goed, ik heb er 16, dus ik kan vooral langs verschillende scholen om dat dan lekker te verhuren.
1: En dan ga je langs scholen. Dan leg je die plaat in de gymzaal of iets dergelijks. Zo zie ik het bijvoorbeeld tenminste. Ja. En dan gaan die kinderen gaan bewegen.
2: Ja, Klopt. Ja, het is eigenlijk echt heel simpel. Ik leg die platen neer, ik sluit alles aan, dat alles helemaal goed verloopt.
1: En vervolgens ga ik koffie drinken.
2: Nou, nee, dat niet. Ik enthousiasmeer ze wel om dat te blijven doen en te gaan. Maar nou ja, goed, je kan er ook dingen naast doen. Ik zeg ook altijd, voor festivals is het ook fantastisch. Je legt ze neer, dan hoef je er niet eens 16 neer te leggen. Leg er 2 neer. Doe er andere leuke dingen bij, kraampjes, weet ik veel wat allemaal. Loop er langs, dan kan je een nummertje doen en je gaat er weer vanaf. En dan nou ja, heb je ook de lol gehad. Dus je kan er echt voor kiezen of dat je denkt festival, of dat je zegt, ik leg ze op scholen neer, we doen dit gewoon 45 minuten tot een uur en dan is de volgende groep of ik ga weer weg. Zo simpel is het.
1: En dan ga je alle scholen hier in Aalsmeer langs?
2: Nou, dat zou toch wel echt een goede droom zijn, ja.
1: Ja? Ja. Zo werkt het dus niet?
2: Nou ja, goed, je moet ze wel bereiken. Men kent het helaas niet zo snel. Dus je moet ze wel echt benaderen dat je zegt, ik heb iets tofs. Want het is ook echt daadwerkelijk tof. Ja. Maar ze gaan niet zo snel zoeken op internet. Oh, mag ik dansplaat huren? Want ja, jullie kennen het ook niet. Nee. Andere mensen kennen het ook niet. Nou, nee. Logisch ook. Maar ja, je moet er dus wel even zelf aantrekken.
1: Dus jij gaat... Nou ja, de boer op, zeg maar. Je gaat bij scholen langs of je gaat ze benaderen. Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik na mijn eerste jaar al gelijk iemand geregeld heb voor de sales. Want,
1: dat doe je goed.
2: Ja, ik kan dat niet zo goed. Ik vind dat toch ingewikkeld om dan een school te bellen en te zeggen, dit is fantastisch. Ook al vind ik het fantastisch, maar nou goed, ik vind dat toch ingewikkeld.
1: Je brengt het hier wel heel enthousiast.
2: Ja, dat is ook waar. Ja, maar nou ja, goed, ik hou ook niet zo van bellen. Dan moet je weer mailtje erachteraan sturen. Hoor je alleen maar nee. Nou goed, zo gaat dat. Logisch ook, maar toen dacht ik, nou, dit moet iemand anders voor mij doen. En dan die dat wel leuk vindt, die dat wel begrijpt en eerder een jaar hoort dan dat ik hoor. Dus, ja.
0: Nou kom ik toch eventjes bij de vraag van Ab van vorige week. Die wilde namelijk heel erg graag weten hoe jij je bedrijf ziet over 5 jaar.
2: Ja, ik heb meerdere dingen eigenlijk die ik over 5 jaar wel zou willen zien. Allereerst beginnend bij die danslessen die ik heb. Het lijkt me gewoon heel vet om er meer te hebben. En daarnaast, we hebben dit jaar voor het eerst een dansshow die we gaan opvoeren, die ik zelf helemaal maak. Maar het lijkt me toch wel heel vet om dat ook een keer echt in een theater te kunnen doen. Dat je gewoon echt ziet van oké, al deze dansen die hier komen, iedereen die in de zaal komt, die komt voor hetgene wat ik gemaakt heb hier. Dat lijkt me gewoon heel vet.
0: Ja.
2: En nou ja, goed, je zei het al over die dansplaat. Het lijkt me gewoon heel vet dat iedereen gewoon weet, oh ja, die dansplaten zijn van Marlies en die moeten we huren. En dat je gewoon weet, als Koningsdag, die school zal wel weer deze dansplaten huren. Meer dat. Ja. Lijkt me gewoon heel erg leuk.
0: Nou oké, dat zijn mooie dingen om naar uit te kijken en voor hard voor te werken natuurlijk. Ik denk dat we even naar de volgende plaat gaan, want dat heeft ook alles met dansen te maken. Maar daar gaan we het eventjes na de plaat over hebben. Weet je om welke plaat het gaat?
2: Nee.
0: Nee, ga ik je helpen. Het is van Kim Petras.
2: Ah.
0: En het nummer Klos.
2: Ja.
0: En dan leg jij uit, straks na deze plaat, waarom deze plaat?
2: Helemaal goed.

0: Getcha. Kim Petras en het nummer Claws. Ja, L.A. heeft hier alles mee te maken. Hè?
1: Precies. Ja, ja, daar ben ik 2 keer een hele maand lang geweest. En toen mochten we een eigen videoclip opnemen en foto's maken. En toen mocht ik 2 nummers uitkiezen. En nou ja, dit is er 1 geworden. Dus hier hebben we een videoclip opgemaakt.
2: Is die nog ergens te zien voor mensen?
1: Mijn Instagram.
2: Ja, vertel even. Mag, hè? Je mag reclame maken voor je Instagram. Hoe moeten ze dat opzoeken, Marlies? Ik kan het wel een beetje raden, maar zeg het maar.
1: Ja, je kan richting Instagram gaan. En dan volgens mij is het uit mijn hoofd /Marlies.l. /. En daar kan je beide video's
0: wat je hier op papier aangegeven hebt, is het @Marlies._.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Maar misschien gaan we het even opzoeken.
1: Als ze daar geen
2: dansende vrouw op tegenkomen, hebben ze niet het goede.
1: Nee,
0: ik ga ondertussen eens kijken.
2: Marlies, jij zegt, ik ben 2 keer naar L.A. geweest. Met welk doel ging je dan naar L.A.? Alleen echt om zo'n clip te maken? Of is het dan ook dat je hoopt, en dat kan ik me heel goed voorstellen, dat je misschien wel gezien wordt en dat iemand denkt, hey, die houden we hier.
1: Eerlijk gezegd, echt alleen om die lessen daar te volgen. En tuurlijk, daar kan je eventueel van uitgaan dat je dat er misschien meer gevraagd wordt. Maar
2: dat
1: had ik eigenlijk niet per se. Ik wilde gewoon heel graag ervaren hoe dat was om daar lessen te volgen.
2: Maar wat is er dan anders in Amerika dan lessen volgen in Nederland?
1: Ja, de mensen die daar lesgeven, die doen vaak ook wat meer. Gewoon überhaupt qua werk en voor wie ze werken. Mm-hmm. En ik wist het niet van tevoren, maar ik vind de lessen daar ook veel chiller. Het is gewoon veel meer community samen. En hier in Amsterdam is het iets sneller van, oh, ik moet voorstaan en oh, kijk mij goed zijn.
2: Oh ja?
1: En in L.A. was dat eigenlijk helemaal niet het geval.
2: Terwijl je dat misschien juist eerder verwacht.
1: Ja, klopt. Ja, dat had ik dus ook. Maar nee, helemaal niet. Daar was het gewoon echt allemaal vriendjes. En we komen hier voor onze lol en we zien allemaal wel.
2: En we gunnen het jou en we gunnen het onszelf. We gunnen dat. Het iedereen.
1: Ja,
2: oh, wat
1: ja.
2: Grappig.
1: Ja, was echt fijn.
2: Hey, zou je dat nou nog een keer willen gaan doen? Nou, misschien niet zozeer dansles, maar misschien kun je daar ook wel op het gebied van dansles geven. Lessen volgen. Die misschien anders zijn dan in Nederland.
1: Dat ik ze zelf geef, bedoel
2: ja,
1: je?
2: Nou, of ik bedoel meer dat jij nog meer onderricht krijgt in het dansles geven, snap je?
1: Oh, dat ik er daarvan
2: een soort
1: leer.
2: Pabo voor dansers, oh, ja. Ja, zoiets.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik de lessen daar zelf volgde, had ik ook al dat ik dacht van, oh, zo geven ze dus hier les. En nou, iedereen geeft weer op een andere manier les. De een die begint echt met, oh, ik ben die en we gaan deze les doen. De ander zegt gewoon, oké, we gaan muziek aan en we gaan gewoon beginnen. Nou ja, dat kleine dingetje is al, daar heb ik al heel veel van geleerd.
2: Wat heb jij meegenomen vanuit Amerika, wat jij gebruikt in je eigen danslessen die je geeft?
1: Ja, voornamelijk ook echt wel dat plezier erin. Dat het gewoon echt zo belangrijk is dat iedereen meetelt. Of je nou goed bent, slecht bent. Nee, goed, ik vind nooit dat iemand slecht is. Maar om het maar even zo te noemen. Of je onzeker bent, totaal niet onzeker bent. Iedereen mag voorstaan, iedereen mag middenstaan, iedereen mag achterstaan. En niet zozeer van, oh, jij bent goed, dus jij moet hier in het midden en moet voorstaan. Ook als je posities doet, dan denk ik, ja, ga lekker dat lekker afwisselen. Want iedereen wil een keer in het midden, wil een keer voor. Wil
2: of juist helemaal achteraan.
1: Precies dat. Dus
0: het gaat om plezier. Het gaat om
1: voornamelijk wel, ja. Ja. Ja. Ja, en natuurlijk, we doen ook wel hier en daar techniek. En we werken ook wel echt aan bijvoorbeeld de houding of wat dan ook. Maar plezier staat bij mij wel echt op nummer 1. Ja. Ja. Ja, vind ik ook echt het belangrijkste.
0: Dat lijkt me ook, ja, zeker. Ik heb trouwens je Instagram-account gevonden.
1: Nou, nu ben ik benieuwd.
0: Nu is hij weer uit beeld hier. Maar je kwam aardig in de buurt van wat je net zei. Het is _, zo'n _, Marlies.l en dan weer
1: kijk,
0: een _.
1: Dat is hem. Top.
0: En dan vind je van alles.
1: Ja, kan je me zien dansen.
0: Nou, dan gaan we thuis even rustig bekijken. je hebt verteld dat je heel veel met dans doet. Dat je dat ontzettend leuk vindt om te doen. Dat je je werk ervan gemaakt hebt. Maar je doet meer in het leven.
1: Ja.
0: Wat zijn andere dingen? Wat zijn bijvoorbeeld je hobby's die je naast het dansen doet?
1: Nou ja, goed, ik heb ook het woord creatief genoemd. Ik vind het fantastisch om te schilderen. Ik vind het fantastisch om te tekenen. Dingetjes te maken. Bezig te zijn met mijn handen.
0: En dingetjes te maken. Wat moet ik dan aan denken?
1: Ja, te knutselen. We hebben nu van die schilderwerkjes op hout hebben we gemaakt voor ons schuurtje. Dus ja, je kan echt van alles noemen. En ik vind het leuk om te maken, denk ik.
0: Want je vertelde in je voorbereiding ook dat je met je vriend hebben jullie een camper.
1: We gaan een camper huren.
0: Oh, die ga je huren?
1: Ja,
0: oh,
1: we gaan een camper huren. Nee, hebben we niet. Nee, gaan we huren.
2: Waar gaan jullie heen met de camper?
1: Canada.
2: Oh, dat is een end rijden.
1: Oh ja, we gaan daar heen vliegen en dan huren we hem daar. Nee hoor, we gaan niet.
2: Nee, gekkigheid helemaal niet. Flauw van mij. Maar wat leuk, camper huren en dan in Canada. En dan achter de meraam.
1: Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat ze weg kunnen jagen. Maar we gaan gewoon lekker een rondje maken daar. Nou, goed, mijn eerste keer met een camper, dus ik ben heel benieuwd. Maar ik heb er heel veel zin in.
2: Ja, dat is super gaaf. Ja. En ik denk zeker in zo'n land is een camper bij uitstek een zeer geschikt voertuig om mee voor te bewegen. Wat gaaf.
0: Nou, dan hebben ze in die contraille van die hele grote. Is het een hele grote buscamper? Of is het gewoon een kleintje?
1: Gemiddeld. We hebben niet de grootste genomen. Dat is ook helemaal niet nodig met z'n tweeën.
2: Nee. Nee, het is ook best een bak om mee te rijden, een bakbeest om mee te rijden.
1: Ja, precies. Ja, je moet er ook wel in kunnen parkeren en ergens kunnen staan en zo. Dus,
2: maar heb je zo'n kove aan de bovenkant? Dat je boven je cabine slaapt?
1: Ja, we slapen zeg maar boven waar we rijden. Waar het stuur zit. Ja, precies. Ja.
2: Dat is gaaf. Kan je ook goed naar buiten kijken? Ja. Kun je die beren zien?
1: Ja.
2: Nee hoor, ik zie beren op de weg.
0: Heel veel beren. Ik denk dat we nou even een stukje muziek gaan voordat we nog wat andere dingen van jou te horen krijgen. En natuurlijk ook zo langzamerhand van jou te horen krijgen wie we volgende week hier als gast mogen ontvangen. Ja. Maar dat straks na de volgende plaat. We hebben er een aantal klaarstaan, maar ik ga gewoon maar even de volgorde van wat je opgegeven had op papier af. En dan komen we bij een typische dansstijl uit, wat ook jouw favoriete dansstijl is. Weet je dan waar ik het over heb?
1: Ja, de Broadway Jazz. Ja.
0: Wat is daar zo leuk aan?
1: Ja, het is fantastisch. Zelfs mijn lijndansgroep die ik geef, die merkt al dat mijn favoriete stijl is. Want ze mogen altijd eindigen met de jazz hands. Ja, ik weet niet, de hoedjes, de attributen die er allemaal bij komen kijken. Echt de musical gemengd met de dans. Ik vind het fantastisch.
0: Nou schrijf je op in je voorbereiding van, ik kan dan ook niet stilzitten.
1: Nee.
0: Nee, dus we houden de camera aan.
1: Ja, precies.
2: Spitsen aan en gaan met die aan. Ja.
0: We gaan luisteren naar een viertal. Adrian, Fred, Ken en Victor met On Broadway.

0: Ricardo.
1: Ja, je waant je ook gewoon als je dit hoort, als je deze muziek beluistert. Dan voelt het ook alsof je in een zaal bent waar gewoon enorm veel energie hangt.
2: Ik zie die dansers gelijk gaan met z'n allen, die hele volle groep. Ja,
1: ja, leuk hè?
2: Ja, ja.
0: Jij ziet ze gaan. Zie je jezelf niet gaan? Zou je dat niet zelf willen doen?
2: Ja, ik zie me soms ook wel met zo'n hoedje hoor, tussendoor rennen. Ja.
0: En is dat een toekomstwens voor jou? Dat je ooit eens in een musical misschien kan dansen?
2: Het lijkt me fantastisch. Twee dingen alleen. Eén is, vaak moet je kunnen zingen. Bij een musical, dat kan ik helaas niet.
0: Nou, valt te leren.
2: Ja.
1: Nee, Albert. Nee, had jij het ook gekund.
2: En tweede,
1: geloof me, je kan
0: zijn uitzonderingen.
2: En tweede, danswereld is gewoon echt keihard. Ik sta volop met, bij mij staat nummer 1 is plezier, maar ik denk dat daar wel een heel klein beetje bij mij dan het plezier ervan afgaat met hoe ze daar met mensen omgaan af en toe.
0: Dus we gaan je niet op Broadway of in welke musical dan ook zien?
2: Nee, ga er maar niet vanuit.
0: En bij So You Think You Can Dance, zou je daarmee doen, zoiets?
2: Ja, ook daar heb ik gehoord dat de tv-wereld ook best wel hard zou kunnen zijn. Dus ik weet niet of ik dat nou zo zie zitten. Maar ik vind het wel fantastisch wat ze allemaal doen daar.
0: Ja. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien iemand waar je les aan geeft, die dat als wens heeft. En dat jij zegt, ja, maar dan ga ik je daarin begeleiden.
2: Ja, dat lijkt me wel heel leuk. Ja? Ja, dat lijkt me wel heel tof om te kunnen doen, ja. Ja, om iemand daarin bij te kunnen staan. Roep maar.
0: Nou, dus als de mensen thuis zitten te luisteren.
2: Kom maar.
0: Hè,
2: kom
0: ze
2: maar.
0: Mogen bellen.
2: Ja.
0: Ja, we hebben het even gehad over je hobby's. We hebben het gehad over de dingen die je nog meer doet. En dan heb ik één ding nog niet van jou gehoord. Want je hebt zelfs nog een andere, mag ik zeggen, baan erbij. Je noemt het een nulurencontract. Bij twee verschillende instanties.
2: Ja, ja, ik geef onder andere les voor mensen met Parkinson. Bewegen op muziek. En daarnaast werk ik bij Turf. Dat is het bedrijf van mijn vriend. En daar werk ik als begeleider in de escape rooms.
0: En dan begeleid je groepen die
2: en
0: proberen te ontsnappen.
2: Ja, precies. Ja.
1: En dat is leuk, Marlies. Ja. Want dan mag je meekijken met een camera. En dan zie je die mensen, laat ik het zeggen. Ik heb het namelijk zelf ook gedaan.
0: Netjes,
1: zie je stuntelen. Ja, blijf netjes. Maar die zie je stuntelen en allerlei rare dingen doen. Terwijl ze heel iets anders moeten doen. Hoe hard moet jij lachen om die mensen? Want dat moet gewoon grappig zijn.
2: Ja, ja, terwijl het me wel heel erg verbaast altijd dat mensen altijd dezelfde fouten maken.
1: Ja.
2: In de escape room zelf, ik speel ze altijd voordat ik ze begeleid.
1: Ja.
2: En ik dacht, oh, ze zal me echt uitlachen daar. Het is echt vreselijk. Maar dan kijk ik naar de begeleiders en dan denk ik echt, oh, ja,
1: zij hebben het ook.
2: Dit is echt precies hetzelfde.
1: Ja.
2: Ja, die maken ook die fout.
1: En jij mag dan ook met zo'n microfoon af en toe een hint geven?
2: Ja, ja.
1: Mensen kijken even onder de stoel, bijvoorbeeld.
2: Ja, we hebben twee verschillende varianten om hints te geven. Eén is de walkie-talkie. En in Meidrecht, die ook heeft, zitten de knoppen er vanzelf. Dus dan is het al helemaal ingesproken. En dan zeg je gewoon ook wel die hint dat die nu niet doorgestuurd wordt.
1: Oké. Oké, ja, wij hebben een keer een escape room gedaan en dat startte in de lift. Dus we moesten een lift in en dan bootsten ze een lift na. Maar er waren mensen bij mij die echt dachten dat ze in de lift stonden.
2: Ja, dat is toch fantastisch.
1: Dat was zo grappig. Wij gingen naar beneden, wij gingen een mijnwerker schacht in. Dat was echt superleuk. Maar ik, dat meisje wat ons begeleidde, die heeft al ons natuurlijk zien stuntelen op de camera. Ook briljante dingen zien doen trouwens hoor, maar dat even terzijde. Maar
0: wie was dat dan?
1: Dat was wel een familielid van je.
0: Oh.
1: Nee hoor, sorry, maar ook hele domme dingen. Nee, maar het is zo verschrikkelijk leuk. Ik heb nooit beseft hoe leuk een escape room is.
2: Ja, ja. Het blijft ook leuk om te doen.
1: Maar ook om het te verzinnen. Hoe knap ben je om dat allemaal te verzinnen?
2: Ja.
1: En dat doet jouw vriend.
2: Ja, klopt, ja. Ja, dat vindt hij ook het leukst om te doen. Om dat helemaal eigen te maken, nieuw te verzinnen. Nee, goed, nu komt er ook een nieuw groot spel weer aan. En daar is hij dan helemaal mee bezig. En dan gaan we samen naar de kring lopen om van die dingetjes te halen die er dan voor nodig zijn. Ja, het is echt fantastisch om te doen.
1: Leuk.
2: Ja.
1: En vertel het nou, Tom. Is het één escape room of zijn er meerdere naast elkaar?
2: Meerdere
1: bij
2: elkaar.
1: Ja. Nee, maar ook dat je bijvoorbeeld met twee groepen tegelijk kan.
2: Ja, heeft hij ook.
1: Dus dat je
2: echt team tegen team.
1: Ja. En wie er het eerste uit is.
2: Ja.
1: Oh,
2: ja.
1: Leuk. Ja, dat is leuk. Nou,
0: okay. En dat is hier in Aalsmeer ook, hè?
2: Precies.
0: Ja.
2: Ja, in de Watertoren.
1: Ja, ik wou zeggen. Ja. Ja. In de Watertoren, ja.
0: Dat zijn de meest leuke escape rooms hebben we hier in de regio.
2: Zeker, ja. Ja.
1: Kun je niet een escape room combineren met dans?
2: Oeh.
1: Iets met dans. Ik word heel raar aangekeken.
0: Ja, dan laat ik
1: plant een zaadje. En de rechter die komen nog wel. Maar goed, we gaan denk ik nog even naar een plaat. Want je moet wel heel eerlijk zeggen, Marlies.
0: Nou, ik weet niet of we daar naartoe komen.
1: Hebben we geen tijd meer? Sorry, laat.
0: Dat gaan we niet redden,
1: dan zal ik me er niet meer mee bemoeien. Nee, we gaan nog wel naar een plaat.
0: Ja,
1: maar niet
0: uiteindelijk.
1: Maar
0: aan
1: niet
0: het einde van het programma gaan we zeker nog naar een plaat. Maar ik wil nog even terug naar iets wat jij net even tussendoor noemde. Jij doet ook dansen op een stoel met ouderen. En dat wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, we zitten allemaal op een stoel in een cirkel. En ik zet de muziek aan en beginnen met een warming-up. Eigenlijk net zoals dat ik het in de dansles doe. Alleen dan zit het op een stoel. En dan hebben we verschillende oefeningen. Krachtoefeningen voor de armen, voor de benen, voor de buik. Vaak gaan we dan halverwege van de stoel af. En dan doen we een paar balansoefeningen. Die ook super goed zijn voor ouderen om te doen. En nou ja, goed. Ik hou erg van muziek en van beweging. Dus ik doe het wel altijd op muziek. En dan precies
0: en,
2: op de
0: en kies
2: timing.
0: Je dan bepaalde muziek uit?
2: Ja, wel de muziek van hun tijd. Maar ik moet ook zeggen dat wel ook vaak mijn favoriete...
1: Oh, heerlijke dansroep. Er zaten twee motten. Dat is toch enig?
2: Ja, dat is te gek. En gaan ze meezingen af en toe. Ja, leuk. Helemaal leuk.
1: Maar is dat dezelfde groep mensen als waar jij het net over had, dat je ook dansles geeft aan mensen met Parkinson?
2: Ja. Ja, is onder andere inderdaad een van de groepen die ik
1: geef. Waar moet je heel erg op letten bij dansles geven aan mensen met Parkinson?
2: Specifiek met Parkinson of algemeen?
1: Allebei.
2: Ja, nou ja, vooral heel erg dat het niveau heel erg verschilt. Dus de een die kan niet met zijn benen bewegen, de ander niet met zijn armen. Maar zorg er maar voor dat die les wel allebei geschikt is. Dus dat ze het ook heel erg naar hun eigen niveau kunnen zetten. Je kan niet zomaar zeggen, jullie moeten mij maar gewoon nadoen en dit is het.
1: Want, hier hebben jullie spitsen.
2: Ja, precies. Dat wordt hem niet, zeg maar.
0: In de rolstoel. Nee.
2: Nee, dus je moet echt met iedereen rekening houden en zeggen van oké, zo kan je makkelijker maken. Zo maak je hem wat ingewikkelder. Ja. En daag jezelf maar wel zoveel mogelijk uit. Maar als het niet gaat, gaat het ook niet.
1: Nou, wat heb jij een wijs leuk beroep.
2: Ja. Ja,
0: dat er allemaal op een rijtje zet. Van jong tot oud. Je doet van, maar wat is nou het leukste om te doen?
1: Nou, dat heeft ze al gezegd, dat ze dat eigenlijk niet heeft.
0: Ja, maar
1: dat
0: toch.
1: Is allemaal leuk.
0: Soms
1: kan dat.
2: Ik moet zeggen dat ik het heel erg leuk vind om juist die variatie te hebben. Als ik alleen maar voor die oudere les zou geven, dan zou ik denk op een gegeven moment denken, nou, kan ik weer wat anders doen. Terwijl ik het fantastisch vind. Maar ik vind het juist leuk dat dan de maandag ouder is, dat de dinsdag dan voor mezelf is, dat de woensdag dan weer voor die groep is. Dat je gewoon echt elke keer denkt, oh ja, het is weer even een hele andere dag en een heel andere groep.
0: De afwisseling is
2: dat, ja.
0: Nou, dan heb je toch iets wat je leuk vindt.
2: Ja.
1: Gaan wij naar volgende week. Want we gaan nog even heel kort hebben over je eigenschappen. Nou, daar ga ik doorheen. Ik denk dat het dan wel duidelijk is. Leergierig. Dat neem alleen maar aan dat je naar Amerika wil om daar danslessen te volgen. Nou, dat haalt meteen dansgek ook naar voren. Maar ook alle lessen die je geeft aan alle mensen met verschillende leeftijden en verschillende behoeftes. Nou ja, dat is dat creatieve wat erin zit.
0: Absoluut.
1: Hebben we dat gehad?
0: Zeker. En we hebben het nog niet over het tekenen en schilderen gehad.
1: Nee,
0: goed.
1: Nee.
0: We gaan even naar volgende week voordat we ook nog een laatste plaat gaan draaien. En dan kan je vast misschien even nadenken. Want je mag straks kiezen welke je wil als laatste. Want de technicus houdt van uitdagingen. Maar jij hebt een gast uitgekozen voor volgende week. Met een naam die we al een aantal keren hier in het programma voorbij hebben horen komen.
2: Dat klopt, ja.
0: Wie heb je uitgenodigd?
2: David.
1: David Sargi, hè?
2: Klopt, ja.
1: Ja, zeg ik dat goed?
2: Ik weet niet hoe
1: het is. Niet Sargis, toch?
0: Nee, Sargis.
1: Het was een Franse. Zijn vader was Frans. Ja, dat weet ik wel. Ja, ja.
0: En waarom heb jij voor David gekozen?
2: Nou, hij is ook een jonge ondernemer en hij heeft een totale andere onderneming. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat hij daarover te zeggen heeft.
0: En is er iets specifieks wat je van hem wil weten?
2: Ja, ik ben wel benieuwd wat hij daarin het makkelijkst vindt. Maar ook vooral wat hij daarin dan het lastigst vindt om te doen.
0: Nou, dat gaan we volgende week aan David Sargi vragen. Volgende week dus onze 503e gast alweer in Door de Mangel. Gaan we naar die laatste plaat. Je hebt nog drie nummers over. Weet je nog welke het zijn?
2: Nee,
0: zal ik je helpen? Ja. We hebben Marmalade, we hebben Stromae en we hebben Chris Brown.
2: Marmalade, ja.
0: Daar hoef je niet lang over na te
2: denken. We eindigen hetzelfde als we beginnen. Lekker dat zomerse vakantiegevoel.
0: Zit er nog iets specifieks achter deze plaat waarom je die wil horen?
2: Nee, het is een beetje hetzelfde als Sako. Ik luister het en ik denk opeens, oh ja, deze nummers vind ik ook leuk. Die vind ik ook leuk, die vind ik ook leuk. Dus gewoon een hele goede artiest.
0: Nou, je had opgeschreven dat het iets met die camper te maken had.
2: Ja, gewoon weer dat zomerse gevoel. Lekker in de camper, het vakantiegevoel. Je hoeft maar in de auto te zitten. Misschien wel richting werk. Je luistert dit en je denkt, oh ja, voor je het weet is het vakantie.
0: Nou, misschien dat je met Marmalade ook nog die beren kan vangen, maar dat is een... We gaan eruit met het laatste nummer dus van Marmalade. Getiteld Poster Girl. Maar voordat we dat doen, willen we jou ontzettend bedanken voor je inbreng vanavond bij ons in het programma.
2: Dankjewel.
0: En je alle succes van de wereld toe wensen bij alles wat je nog gaat doen.
2: Dank je, dat is lief.
0: En nou, dan gaan we eruit dus, wat ik al zei, met Marmalade. Het nummer Poster Girl. Wat ons betreft graag.
1: Tot volgende week.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers... Wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
5: De top 10 van. Met Rinus van Itterson.
6: En natuurlijk Esther Streveland. Jawel, die is er ook.
7: Ja.
6: Even voor de duidelijkheid.
7: Maar dat is alleen maar even voor vandaag, hè?
6: Ja, dat heb je goed. Nou ja, die van mij, mij ook trouwens. Even tussendoor.
7: Ja.
6: Ja, want we hebben vanavond weer een gast. En weet je wat ervan doen? Stel je even voor.
8: Nou, dat zal ik doen. Mijn naam is Jorica Adriaanse. En jij wil graag weten wat ik hier doe of waar mensen mij van kennen, denk ik. Of niet
6: ja,
8: zo?
6: Ja, nou, dat vind ik wel een goeie.
8: Ja.
6: Nou, weet je wat onze eerste vraag eigenlijk bij een gast is?
8: Nou?
6: Van wie ben je er een?
8: Van wie ben je er een? Oh ja, dat is altijd heel pijnlijk als ik hier in Aalsmeer me moet voorstellen. Want ik ben niet geboren in Aalsmeer. Wel een beetje getogen. Ik woon hier vanaf mijn 20ste. Dat telt wel een beetje mee, toch?
6: Ja, nee, dan ben je Aalsmeerder.
8: Ja, toch?
6: Ja. Ja, ik kan er niks anders van maken. Dat gaan we dan wel doen. Jorica, even tussendoor. Want ja, jij hebt eigenlijk best wel een bijzonder beroep.
8: Ik heb een hartstikke mooi beroep. Ja,
6: ja toch?
8: Ja.
6: Wat doe je?
8: Ik ben coördinator van buurtgezinnen in de gemeente Aalsmeer en ook in de gemeente Uithoorn. En ik, wat ik daarin doe is dat ik eigenlijk gezinnen aan elkaar verbind. Die met als doel dat kinderen ontlast worden, of dat ouders ontlast worden, dat kinderen wat extra liefde en aandacht krijgen. Dus ik kom heel veel bij gezinnen thuis, bij mensen thuis.
6: Ja.
8: En als ik denk, deze mensen zijn een mooie aanvulling op elkaar, dan stel ik ze aan elkaar voor en dan gaan ze een mooie tijd met elkaar beleven.
6: Oké.
8: Ja.
7: En dat kan van alles zijn. Hè? Het is niet alleen maar gewone gezinnen, want het is ook nog wel eens een extra opa en oma die zich aanmelden daarvoor om kinderen, dan wel tieners, op te vangen als daar behoefte aan is. Je hoeft er niet per se een jong kinderrijk gezin voor te hebben, toch?
8: Nee, zeker. De vragen zijn echt divers en het aanbod ook. Het zijn inderdaad, ik heb moeders met baby's nog in de buik die zeggen, ja, we gunnen ons kind zo een open oma en wij kunnen wel wat extra handjes gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld moeders die zeggen, ik ben best wel eenzaam en ik zou het zo leuk vinden

0: Ja, denk een hele fijne steun voor een moeder die zegt, ja, het loopt op zich wel oké bij ons thuis, maar zeker de vakantieperiodes vind ik gewoon best wel zwaar in mijn eentje. Ken jij geen leuke moeder met kinderen die met mij af en toe wat tijd wil doorbrengen en op pad wil gaan? Dus
1: ja en zo deden wij dat. Ja, ja, nou ja, en dat is tot nu toe eigenlijk best wel goed bevallen, denk ik, zo van alle kanten. En je kan er gewoon echt wel iets betekenen voor iemand zonder dat je nou heel erg veel ingewikkelds voor hoeft te doen. Ik bedoel, je blijft gewoon je eigen dingen doen als gezin ook. En het is alleen een aanvulling. Dus eigenlijk alsof je er een setje neefjes en nichtjes bij krijgt of zo, weet je wel. Dat is een beetje het idee. Ja. Ja, echt heel leuk.
2: Ik vind dat wel grappig. Ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Dat zo gaat en dat het zo kan.
1: Nou, het is ook nog een relatief jonge stichting wel, hoor. Het is wel heel snel heel groot geworden. Maar het is, volgens mij bestaat het nog niet zo bar lang.
0: Nee, klopt. We zijn ruim 10 jaar geleden begonnen. En zitten sinds 7 jaar in Aalsmeer. Dus inderdaad relatief jong. Maar wel echt groeiende. Want we zitten inmiddels in 150 gemeenten in heel het land.
2: Oh.
0: Dus we zijn hartstikke gegroeid. Ooit gestart in 2 gemeenten. Dus er zit aardig de vaart erin.
2: En nu 150 gemeentes. Zijn er überhaupt nog wel meer gemeentes in Nederland?
0: Dan? Zeker. Ja. Volgens mij hebben we er 350 of 352.
2: Nou, dan heb je nog even te gaan.
0: Ik heb wat te doen nog.
1: Er zijn nog groeimogelijkheden.
2: Ja, precies. Maar even tussendoor. Hè, want ik kan me er wel wat bij voorstellen. Maar wat is dan vaak de oorzaak? Ja, je zegt het al, om ouders te ontlasten. Maar
0: ja, er kan van alles spelen. Soms is er echt iets aan de hand. Zijn ouders bijvoorbeeld ziek? Of is een van de ouders ziek? Of een van de ouders is weggevallen, overleden? Soms is er wat problematiek met de kinderen zelf. Of ziekte bij kinderen zelf. Maar het kan ook gewoon zo zijn dat mensen simpelweg weinig mensen om zich heen hebben. Dat zie ik zeker bij opa en oma situaties. Dat gezinnen aan de bel trekken. Dat ze zeggen, ja, we gunnen onze kinderen zo opa en oma. Maar die van ons wonen aan de andere kant van het land. Of dachten na een pensioen, nou, we gaan pakken een camper en rijden Europa door. En dat ze denken, ja, we missen het echt wel. Die extra handjes, maar vooral ook gewoon ja, echt wel de aanvulling en de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld een opa en oma of een oom en tante in het leven van kinderen. Ja.
2: Oké. Okay. Nou, ik vind het een hele mooie stichting, moet ik zeggen.
0: Nou, ja, het is ook heel mooi.
2: Maar even tussendoor, want je zit hier natuurlijk ook voor jouw top 10.
0: Zeker.
2: Want je hebt hier natuurlijk al in Door de Mangel gezeten. En ja, daar heb iedereen eigenlijk kunnen luisteren hoe jij in mijn werk doet en weet ik het allemaal. Maar nu gaan we even op de muziek. En dan ben je met een nummer aangekomen dat ik denk van, nou, dat is eigenlijk een nummer van bijna voor mijn tijd nog. Kun je nagaan. En ik schat jou toch echt wel een heel stuk jonger in als ik. En vervolgens kom je met een nummer van de Rolling Stones.
0: Ja. Ja, dat is dus echt wel. Daar ben ik. Nou, ik echt opgeboren, denk ik.
2: Oh.
0: Als ik een jongen was geweest, had ik Mick geheten.
2: Is dat zo?
0: Ja, ons hele huis.
2: Heb je dit ooit wel eens aan je ouders gevraagd?
0: Nou, mijn broertje die heet geen Mick, maar dat ik denk dat die kans was groot geweest.
2: Oké. Okay.
0: Nee, maar ons hele huis hing vol met de Stones. Mijn eerste concert. Ik denk dat ik een meisje van 8 was. En toen ging ik naar de Stones toe. En ja, ik denk dat voor veel mensen geldt. Dat je eerste concert blijf je altijd bij. Zo indrukwekkend.
2: Ja.
0: En ik ben heel blij dat mijn ouders hebben gekozen om mij mee te nemen naar de Stones in plaats van iets anders. Maar dat is echt iets waarmee ik ben groot geworden. En en nog steeds. Ik zit even te denken, 4 jaar geleden ben ik nog naar het laatste concert geweest.
2: Oh.
0: Maar het staat ook nog op mijn verlanglijstje. Ik las dat Mick Jagger 2 weken geleden nog een soort hint heeft gegeven voor een nieuw tournee. En daar ben ik zeker van de partij als die weer in de buurt komen.
2: Ja?
0: Ja.
2: Ik vind dat best wel bijzonder, moet ik zeggen. Ja, ik heb namelijk helemaal niets met Stones.
1: Ik zat eventjes, ik was het ondertussen eventjes aan het nakijken. Maar jij was 10 toen dit nummer uitkwam.
2: Oh, dus ik had, ja, nee, ja,
1: nou ja, je hebt hem zeker meegemaakt, dat is het punt niet.
2: Ja,
1: maar ik bedoel, je was zelf nog wel echt een jongetje.
2: Een tiener. Dat dan weer wel.
1: Ja.
2: Maar we gaan luisteren naar You Can Get What
1: Bijna
2: You Want.
1: Ja.
2: En dat heeft voor jou een speciale betekenis.
0: Ja, eigenlijk dus alle nummers wel. Maar dit vind ik ook wel zo'n nummer dat je denkt, soms is het even lekker als het niet gaat zoals je zou willen. En je zet dit nummer aan dat je denkt, ja, inderdaad, dat is even zo. En dan kan je hem heel hard meezingen en dat steunt dan ook wel, geeft een fijn gevoel.

0: kan niet altijd krijgen wat je wil.
1: Nee, nee.
0: En toch zeg ik, dat is niet waar.
1: Nou.
0: Als je je beste voor doet.
1: Ik weet nog wel een paar dingen die ik wel zou willen. Ik heb er gisteren bij jou op het erf bij de beach ook nog wel eentje voorbij zien komen. Waarvan ik denk, nou, die wil ik wel.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, maar jij weet niet welke dat is.
0: Ik weet niet welke dat is.
1: Nee,
0: welke
1: dat is die mooie Saab 900 die meereed.
0: Meen je dat?
1: Ja, dat meen ik.
0: Echt?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ik heb namelijk
1: Saab 900 uit 87.
0: Gisteren
1: prachtig
0: hadden wij namelijk Aalsmeer roest niet. Ik kan je één ding vertellen. Er waren er een aantal bij die dat wel deden. Maar dat maakt niet uit. Maar er waren er ook ongelooflijke mooie plaatjes tussen.
2: Er zitten echt plaatjes bij, ja.
0: Ja, en dus ja, dat was gisteren weer eventjes het evenement van het, voor mij het evenement van het jaar.
2: Leuk.
0: Maar goed, ja, geweldig. Ik ben er nog een beetje van het bijkomen, maar dat maakt niet uit.
1: Dus. Je hebt nog iets meer een kaasrasp voor een stem dan normaal.
0: Ja, nou ja, joh, dat gaf zelf weer over. Hey, we gaan door met jouw top 10, want daar zitten we hier uiteindelijk voor. Je hebt nog zo'n, ja, vind ik, een prachtig nummer uitgekozen. En waarom heb jij in hemelsnaam dit nummer uitgekozen? Want het is totaal wat anders van wat we net gehoord hebben.
2: Het is zeker wat anders. Maar wel, ja, ook een nummer wat... Wat heel erg gaat eigenlijk over mijn privé, over mijn gezin.
0: Ja.
2: Het is een nummer waar mijn man en ik, ja, wat ons allebei raakte en waar we ons allebei heel erg in konden vinden.
0: Ja.
2: Ik denk dat het ook wel een beetje is wie wij zijn. Een beetje van die blije zingende figuren.
0: Blije eieren.
2: Ja. En ja, we hebben die liefde. Nou ja, dat wil ik graag. Dat de liefde voor dit nummer overgedragen aan de kinderen. Maar in de realiteit zeggen ze, oh nee, niet weer dit nummer. Maar ze vinden het stiekem wel leuk. Want ik denk dat het een nummer is waar je gewoon heel erg blij van wordt. En ja, wat een heel mooi nummer is.
0: Dat sowieso. Ja, toch?
1: Ja, want over welk nummer hebben we het dan?
2: We hebben het over een nummer Une Belle Histoire van Allerliefste samen met Paul de Leeuw.
0: Ja, en het mooie is, het is totaal niet het origineel of zo.
2: Nee,
0: maar
2: nee, klopt.
0: Allerliefste is al een band waarvan ik denk, oké, die had ik het nog kunnen begrijpen. Maar dat ze Paul de Leeuw erbij gekozen hebben.
2: Ja.
0: En dat is eigenlijk wel een waanzinnige combinatie.
1: Ja, het is een hele bijzondere.

0: Ja, blijft mooi. Het blijft mooi.
1: Mooi is die, hè?
0: Ja. Ik kan er niks anders van maken.
1: Ja, ik vind het origineel al mooi. Maar ik vind deze combinatie van Nederlands en Frans dan ook weer zo'n bijzondere combi of zo. Ja.
0: Ja, dat sowieso.
1: Het brengt toch weer... Ja, ik heb wel Frans gehad vroeger. Dus ik kan de originele ook wel een beetje volgen. Maar het merendeel is wel weggezakt.
0: Nou, ik heb vroeger Frans wel gekend. Maar ja, sinds dat hij verhuisd is...
1: Ja, maakt het
2: is wat lastig, hè? Ja.
1: Oh, boy.
0: Even tussendoor. Want we moeten toch wel even kijken. Wat zit er? Och, jeumig. Het gaat nog erger worden als met Jack Muller. We zitten al op de helft. We hebben pas twee nummers gehad. Maar we gaan wel door naar de volgende. Want ja, je hebt nog zulke mooie muziek erop staan. Je hebt een nummer van Bluff uitgekozen.
2: Ja.
0: Zoutelanden.
2: Zeker. Ja, voordat ik dus in Aalsmeer terecht kwam. Nee, mijn familie komt uit Zeeland.
0: Oh.
2: Dus dat maakt al dat ik extra affiniteit heb.
0: Waar uit Zeeland?
2: Uit Vlissingen.
0: Vlissingen, oké.
2: Ja. Okay. Ja. En dat... ik weet niet, het is best een mooie familiegeschiedenis. En mijn overgrootoma heeft heel lang geleefd ook, totdat ze 106 was.
0: Pardon?
2: Dus, ja, en
0: je zegt het even heel snel.
1: Even zo heel snel.
0: 106?
2: Ja, ik ga hem ook aantikken.
0: Zo dan.
2: Ja, nee, dus superleuk. En tot de 100 op zichzelf. Hele sterke vrouw, 15 kinderen. Ik was een van de 100 achterkleinkinderen. Maar toch wisten gewoon precies wie ik was.
0: 100 dus, achterkleinkinderen.
2: Ja. Ja, dus als ze maar allemaal zakgeld moeten geven.
0: Zo is maar het.
1: Als ze allemaal met hun rapportje komen, zeg maar. Ja. Weet je wel, ja.
2: Nee, maar dat maakt naast dat Bluff natuurlijk... dat is echt wel een mooie, van goede band... waarmee ik ook echt wel groot ben geworden. Maakt wel dat ik ook extra affiniteit heb met Bluff... vanwege het Zeelse.
0: Ja.
2: Dus ik luister er graag naar.
0: Kom je nog vaak in Zeeland?
2: Ik kom veel in Zeeland nog. Een van mijn beste vriendinnen is er gelukkig naartoe verhuisd. Nee. Dus ik heb een goede reden
1: goed
2: om die kant op te gaan. Ja. En ook qua buurt gezien. En dan zijn we echt bezig om de zeeuwen ook aan boord te krijgen. Dus daar proberen we ook echt voet aan de grond te krijgen. En dat vind ik extra leuk natuurlijk om daar aan de slag te zijn.
0: Om dat gewoon weer eventjes helemaal op gang te zetten en kijken of dat lukt. Want ja. Zeeuwen zijn van huis uit misschien niet zo dat je zegt van kom maar binnen.
2: Nee. Maar ze zijn wel natuurlijk van de centen. En dit is heel preventief en zorgen dat de jeugdzorgkosten naar beneden gaan. Dus daar hebben we wel wat te winnen.
1: Heel goed. Zoek naar middelen om binnen te komen.
0: Het mes snijdt in dit geval aan twee kanten.
2: Yes.
0: Toch? En je komt er graag. Ja, en als je zometeen je werk daar nog kan doen, dan is dat helemaal mooi natuurlijk.
2: Nou zeker. Ja.
0: Toch? We gaan luisteren naar Bluff.

0: Dat was hem dan, Bluff met Zouterlanden in dit geval. Ja, dan gaan we echt wel. Het is net het echte programma wat ik altijd al gemaakt heb. Van de hak op de tak.
1: Ja, van links naar rechts gaan we.
0: Precies, en van boven naar beneden. En vervolgens komen we dan bij een nummer uit. Wat bij jullie thuis, ja, eigenlijk elke dag wel lang gestaan heb.
1: Dat denk ik wel, meer dan grijs gedraaid.
0: Echt waar?
1: Ja.
2: Als dat nog zou kunnen met Spotify, maar.
0: Ja, dat kan.
2: Symbolisch, hè?
1: Ja. Ja, en wat? De serie gezien en de film gezien en alles. Ja.
0: Echt?
1: Dat, dat krijg je met kleine kinderen thuis.
0: Ja.
1: Erg van dansen en zingen houden.
0: Ja, dochter van 8. Ja, dat is een van de grootste fans van deze band.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: En over welke band hebben we het dan?
1: Ja, dat is over Hunter. De Hunter. Demon Hunter serie. Dus ja. Dat is echt de K-pop muziek. Sowieso vind ik dat echt een hele fascinerende stroming. Misschien wel omdat ik er vrij weinig mee heb. Maar dit nummer is...
0: Ik moet zeggen, ik heb er ook nog zo naar gekeken. Maar totdat dit echt wel een hit ging worden... Toen dacht ik van K-pop, waar hebben we het over? Ik had er een hele andere voorstelling van. Maar ik dacht dat het met een G begon, maar het begon gewoon met een K.
1: Nee, het begint echt met een K.
2: Korea, ja, daarom. Hè?
0: Ja.
2: Dat is het.
0: Ja. En dan denk ik, ja joh, maar heb dat hier in Europa voet in aarde dat je denkt van nou, dat kan groot worden? Maar dat kan dus.
1: Zeker. En ik zie het ook heel veel terug bij de kinderen waar ik thuis kom. Dan hebben we het over muziek. En dan zegt ze, mijn dochter of zoon is echt een K-pop fan. En dat is echt, zeker onder de jongeren of echt de kleinere kinderen, is dat echt een ding nu.
0: Bijzonder, hè?
1: Ja.
0: Dat dan weer wel, want ja.
2: Ja, nou heb ik toch ook 2 kleine kinderen en ik weet echt niet waar het over gaat.
1: Ja, jij kent het nummer.
2: Misschien als je het zo meteen aanzet, dat ik denk, oh, bedoelen ze dat? Maar dan weet ik nog steeds de serie of film of weet ik waar het vandaan komt, weet ik niet. Nee, mijn kinderen.
1: Dat is een kwestie van tijd.
2: Ja,
0: ja, weet je wat het leuke is? Want jij schrijft in jouw teksten die je mij aangeleverd of die je ons aangeleverd hebt. Jouw dochter is 8, is een van de grootste fans. Zingt een nummer van voor tot achter mee, terwijl de helft in het Koreaans is.
1: Ja, ik ging dit dus meezingen met haar. Want zij zei, mam, we gaan dit samen zingen. En op een gegeven moment was ik aan het zingen. Toen dacht ik, wat zing ik nu eigenlijk? Maar dat halve nummer is Koreaans. Ja.
0: Dat is toch
2: puur fonetisch.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, maar dat maakt het toch leuk. Ja, toch?
1: Helemaal leuk. Het is een blij nummer.
0: Speciaal voor je dochter.
1: Dank je wel.
0: Dan moet ik wel de goede knop indrukken natuurlijk. Dat is altijd wel handig. En als het goed is, moet het dan gaan gebeuren. Gaat niet gebeuren, want... Wat krijgen we nou? Dan gaan we niet vertellen dat mijn computer vast zit, hè? Want dan word ik even gek.
2: Dat moeten we niet hebben.
0: Nee, ik ga hem gewoon opzetten en dan gaat het helemaal goed komen. Zie je wel?

0: Bam. Ja, dat was hem. Weet je nu wel waar het over gaat,
1: Esther? Ja, herken ik hem.
0: Nee,
1: ja.
0: Okay,
1: nou, ik weet nog steeds niet waar het over gaat, maar ik herken het nummer wel. Ja.
0: Dat komt omdat de helft in het Koreaans is. Dat snap ik dan wel weer een beetje.
1: Juist, ja, daar zit het hem natuurlijk in.
0: Goed, ja, dat was hem dan. De K-pop in dit geval van Hunter X. Ja, en dan vliegen we gewoon weer de compleet andere kant op. Maar ik moet zeggen, wel een hele mooie kant.
2: Ja, ja. Toch? Zeker. Er zit wel degelijk een rode draad in deze nummers.
0: Sorry?
2: Nou ja, het gaat natuurlijk wel, in ieder geval de gevoelens die ik erbij... Het gaat allemaal wel over verbinden en contact hebben met mensen. En dat is ook wel waarom dit nummer mee heel erg geraakt. Omdat dat is denk ik de boodschap van dit nummer. Dat,
0: ja.
2: Hè, dat je je open moet stellen en verbinden met een ander. En dit raakt me ook omdat ik dit in mijn werk zie. En als mensen dat eenmaal doen, ontstaan er hele mooie dingen.
0: En wat voor dingen ontstaan er dan? Even tussendoor.
2: Vooral dat ik altijd denk, hey, ik ben overbodig. Dat heb ik het liefst. Nee, maar wat er ontstaat is dat mensen echt bijna familie worden. Dat ik na een jaar zeg, joh, wat voelen jullie nu voor elkaar? En dat mensen echt zeggen, nou, dit voelt gewoon als een grote zus voor me. Of als een bonusoma. Dus er ontstaat echt een bijna familiaire band tussen mensen. Waarin en dat komt denk ik omdat iedereen zich zo openstelt en eerlijk is naar elkaar toe.
0: En dan heb je natuurlijk uiteindelijk het mooiste resultaat.
2: Zeker.
0: Toch?
2: Ja. Ja.
0: En ja, ik weet niet, Lady Gaga en Bradley Cooper.
2: Ja, klopt.
0: Daar gaat het over.
2: Ja, daar gaat het over. Dat is een hele mooie film.
0: Ja, dat sowieso.
2: Waarin dit nummer een belangrijk nummer is waarin het gaat over je openstellen voor ander, verdieping opzoeken, durven blootgeven.
1: Iemand toelaten om iemand je te helpen.
2: Ja.
1: Ja, ik vind deze film ook, een Star is Born hebben we het natuurlijk over. En ik heb deze editie, is de enige editie die ik ook gezien heb. Want er waren daarvoor al drie andere versies van deze film geweest.
0: Ja.
1: Met iedere keer weer een andere combinatie en ook andere muziek erin. Dus het is wel een bijzondere remake. Want elke remake heeft zijn eigen nummers en zijn eigen stijl. En ook de namen zijn soms maar gedeeltelijk overeenkomstig. En ik heb deze film één keer gezien en in de bioscoop dat dan weer wel. En ik wil hem wel nog een keertje zien, maar dan moet ik er wel een doos tissues naast hebben. Want het is er wel echt eentje die binnenkomt.
2: Een tranen trekken, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, die laatste scène zo. En dan, ik ga nou al zo wat.
0: Nou, doe me niet, want we gaan er eerst gewoon lekker naar luisteren. Shallow van Lady Gaga, Bradley Cooper.

0: een lange eindtoon, hè?
1: Nou. Maar goede muziek moet je helemaal draaien. Ja, dat is waar. Dus dat doen we.
0: Dat klopt. Dat heb je helemaal gelijk in. Eens even kijken, want ik zie dat we alweer op nog 16 minuten en dan zijn we er alweer. En vervolgens moeten we pas in deel 2 gaan beginnen. Nou, oké, maakt niet uit. ja. Bonje. Nee, oh, wacht even. Nee, oh, we gingen naar Digidex. Ik ging bijna te snel.
2: Ja,
0: ja, waarom Digidex?
2: Ja, Digidex. Ja, we hadden het er net al stiekem een beetje
0: over. Ja, dat wel.
2: Dat sowieso zijn Digidex zelf is echt wel, nou ja, een woordenkunstenaar. Ja, het is een nummer eigenlijk een beetje hetzelfde als net van Al de Liefde en Paul de Leeuw. Gewoon echt wel een heel vrolijk, blij nummer. La Vie est Belle, het leven is mooi. Ja, ik denk dat die titel al prachtig is.
0: Ja.
2: En dat is ook wat het nummer natuurlijk is. Het is echt een heel optimistisch, blij nummer waar je gewoon goed van moet genieten, denk ik.
0: Gebruik je dit nummer ook in je werk, in je gezinnen?
2: Nou, ik gebruik het niet, maar het is wel een nummer wat denk ik veel optimisme en hoop met zich meebrengt. En dat is wel iets wat ik probeer over te brengen,
0: ja,
2: binnen de gezinnen die het echt wel zwaar hebben.
0: Gebruik je überhaupt wel eens muziek bijvoorbeeld in je gezin? Dat je denkt van, hé, daar kunnen ze wel wat mee.
2: Ja, ik heb wel eens nummers doorgestuurd dat ik echt dacht, jeetje, dit is zo van toepassing op jullie gezin. En dan heb ik dat wel eens doorgestuurd, maar het voelt ook wel kwetsbaar soms om te doen. Dat je, ja, je wilt ook, het moet wel echt iemand helpen. En muziek is natuurlijk, ja, het kan zo raken dat je ook wel wilt dat het opbouwend is.
0: Ja, precies. Dat snap ik het. We gaan luisteren naar Digidex in dit geval met het hele mooie nummer. Dan moet ik stiekem even kijken. Oh ja, La Vie est Belle.

0: La Vie et Belle, in dit geval van onze grote vriend Dicky Dex. Jawel. Eens even kijken, want ja, we komen nu aan een nummer toe. Dat is volgens mij speciaal helemaal gewoon alleen maar voor jezelf.
1: Dat klopt. Die is echt helemaal voor niemand. Nee, dat is echt inderdaad voor mij. Maar dat is ook wat ik eigenlijk ook daarvan vind. En waarom ik het gekozen heb. Waarom ik dacht, het is goed om op mijn lijst te zetten. Ik ben eigenlijk altijd, maar met name bezig met anderen. In mijn gezin, in mijn werk. En dit nummer helpt me wel een beetje herinneren dat ik af en toe ook...
0: Ik wou net zeggen, soms even heel terug naar jezelf en naar de basis. En dan van daaruit weer de boel opbouwen. En weer opnieuw beginnen.
1: Dat klopt, ja.
0: Over welk nummer hebben we het dan?
1: Over It's My Life.
0: Ja?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Ja, maar dat is ook gewoon jouw leven,
1: dat
0: toch?
1: Klopt, ja.
0: En daar moet je af en toe zelf voor zorgen. Hey, nog een klein dingetje, want... Voor de uitzending hebben we het er even over gehad. Dat vond ik wel grappig. Want ik vroeg aan jou, waar woon jij nou eigenlijk? Waar kom je nou eigenlijk? Toen zeg je, ja, ik woon in een... En toen dacht ik al, jij woont gewoon in het mooiste huis van Aalsmeer.
1: Ja, wij vinden dat zelf eigenlijk ook wel, ja.
2: Nou, dat is mooi toch, als je eigen huis het mooiste huis van het dorp vindt?
1: Ja, het is wel een soort Eiffeltoren dat we continu aan het klussen zijn... en weer verbouwen en weer schilderen en weer opnieuw. Maar dat is denk ik inherent aan een heel oud... huis.
0: Ik wou het zeggen, want even voor de oudere jongen, over welk huis hebben we?
1: Ja, ik woon in het oude LGM. Dus mocht je ooit een spijkerbroek gekocht hebben voor 2000.
0: Wie niet?
1: Dan komt dat uit mijn kelder. Ja,
0: ja, ik wou het zeggen. Ja. Dat is wel speciaal.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel bijzonder.
1: Nee, het is een prachtig huis. En nog steeds zien we wel dingen terug van de historie. En daarvoor hebben er natuurlijk ook allerlei ondernemers gezeten. Dus dan vinden we weer wat. Een oude bankpas in de tuin of een hoefijzer. Van alles. Dus dat blijft een heel mooi plekje om te wonen.
0: En als je dan met die bankpas naar de bank... Nee, dan
1: nou, die doet niks meer.
0: Maar goed. Hey, It's My Life. Speciaal voor jou.
1: Dankjewel.

0: vijf.
1: En dat is het ook. Absoluut. Nou, zeker. Zeker weten. Ja, en zo'n uurtje, dat gaat echt, dat is niet normaal. Dat gaat zo belachelijk hard. Met andere woorden, we zijn het laatste nummer toe.
2: Dat gaat zeker snel, ja.
1: Dat is toch heel vervelend.
3: Dan hebben we het nog netjes gedaan, want dan hebben we er dus maar twee niet gedaan van
1: nee,
3: de lijst.
1: Nee, dat valt 100% mee.
0: Dan hebben we top 8 te pakken.
1: Ja, nou, helemaal goed. En dat laatste nummer, dat is... Ja, dat is een bijzonder nummer.
0: Dat is een heel bijzonder nummer. Het is, ja, ik was best zangers aan het kijken. En dit nummer, het verhaal eromheen en dit nummer raakte me zo dat dat ja, wel een beetje bij me blijft. Dus ik dacht, nou, die moet eigenlijk wel in de top 10 komen ook. Het is een nummer van uitgevoerd door Bente.
1: Ja.
0: Kan je me zien? En het is gebaseerd op een nummer van Cher, of een vertaling van het nummer van Cher.
3: Nou, je herkent het bijna niet meer terug, hoor, nee. Als je dit hoort.
0: En ik heb ook niks met het nummer van Cher. en dit nummer vond ik echt zo prachtig.
3: Ja. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, want dat nummer van Cher, dat is gewoon het nummer Believe, toch? Dat,
0: ja,
3: dat
0: klopt.
3: Autotune nummer wat in onze tienerjaren ook een monsterhit was. Maar inderdaad, dat je denkt, ja... Je vindt het of leuk of niet, maar eigenlijk is het niet echt de gevoelde middenweg.
0: Nee, ik vind het dus niet zo leuk. En deze uitvoering van Bente vind ik echt prachtig.
1: Kijk, ja. En hoe kan je dan vind ik het eigenlijk best wel knap van een Bente, hoe je dat nummer kan veranderen, dat je toch andere mensen weer gaat raken.
0: Ja,
1: toch?
0: Nou, dat is heel knap.
1: Ja, dat vind ik wel. Jorica, mag ik je ongelooflijk bedanken?
0: Ja, jullie ook. Hartstikke leuk om hier te zijn.
1: Dat je hier weer een keertje mocht zijn. Ik ga tegen Esther zeggen, dankjewel dat je de afgelopen 2 weken met me mee hebt willen doen.
3: Graag gedaan, altijd goed.
1: Volgende week zit hier weer, als het goed is, Egon.
3: Ja.
1: En ja, voor mij zit er op dit moment de top 10 er gewoon weer op.
3: Ja.
1: En ja, mocht ik weer nog een keertje in moeten vallen, nou, dan hoor je me vanzelf weer.
3: Altijd goed.
1: Jorica, dankjewel en tot de volgende keer.
0: Jullie ook, dankjewel.

0: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, yeah. Intermezzo.

Goedenavond luisteraar, welkom bij Intermezzo, het klassieke programma van Radio Aalsmeer hier in onze mooie Aalsmeerse studio. En vanavond mag ik uw gast zijn, Sim van Est, en ik heb het programma voor u samengesteld. En dat gaan wij als volgt tot u brengen. Ik heb een aantal componisten en ik begin met Frans Schubert. Met zijn vijfde symfonie die hij op 19-jarige leeftijd schreef. En die ook wel een beetje een Mozartiaanse symfonie wordt genoemd. Het was nog in de periode, hij was 19 jaar, dat hij dit schreef. En onder invloed was zeker in bewondering van Mozart. Later heeft hij ook, laat ik zeggen, de werken van Beethoven wel ontdekt. En dat merk je dan ook, want dan worden zijn werken toch iets minder minder luchtig. Maar dit is nog een lekker luchtig nummer om gewoon gezellig de avond mee te beginnen. De vijfde symfonie van Schubert door het Wiener Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado.

Ja, dus u begrijpt het al. Het was een live opname en het is het applaus is meer dan terecht, vindt u ook niet? Goed, nou, we gaan wat rustig verder. En ook een beetje ja, in de tijd van het jaar, want Vivaldi, u weet het ongetwijfeld, de Four Seasons, de vier seizoenen, die laat ik zeggen, de meest bekende werk van hem is geworden. Wat u misschien niet weet, is dat ze niet helemaal weten waar die is gecomponeerd. Want ergens, het zijn er mensen die zeggen tussen 1718 en 1719. En weer anderen houden het in de periode dat hij daarna in een ander deel van Europa verbleef. Van 1720 tot 1723, 24. Het ding is wel, wat wel vaststaat, is dat voor de eerste keer dat dit werd gepubliceerd, dat gebeurde in Amsterdam. Ja, de toenmalige Amsterdam was natuurlijk bijna een beetje een halve hoofdstad van Europa. Ja. Nu, dat gezegd hebbende, vind ik het eigenlijk wel grappig om in ieder geval de zomer van Vivaldi, de meteorologische zomer die op 1 juni is begonnen, om die u te laten horen. En dat wordt dan gespeeld door Luca Sulic op de viool en de Archi dell'Accademia di Santa Lucia onder leiding van Luigi Piovano. Ja, ik bedoel, een Italiaans stuk, dan moet je het ook door de Italianen laten spelen, toch?

Ja, dat was de zomer. En ik ga door met Vivaldi. Een minder bekend werk. Er is ook vrij weinig te ontdekken op internet over de ontstaan van dit concert. Maar nou ja, het is ook niet het meest, laat ik zeggen, bekend. En er worden ook niet vaak opgevoerd. Sowieso trompetconcerten worden niet zo vaak opgevoerd. We kennen ze van Hummel. Ik heb u al eens laten horen. Ik heb nu een andere trompetist deze keer. De vorige keer waren het de trompetisten, de Deense. Maar nu is het geworden Maurice-André Le Souliste. De Liège met Gerry Lemaire. Zij spelen voor u het trompetconcert voor twee trompetten.

Ja, ik moet mij excuseren, want ik zit met een hele hoop dingen hier tegelijkertijd te doen. En dan weet u het, dan gaat het met mannen hier altijd even goed. Dus wat ik u liet horen, dat waren eigenlijk maar twee delen van Vivaldi. En u hoorde al even dat Chris tussendoor zei. Ik laat u nu het laatste deel echt horen. Dus nog eventjes weer Vivaldi met zijn trompet.

Zo, en nu hebben we het... Oh, ja, nou, zo ziet u maar weer. Ik zei al, ik ben met een hele hoop dingen tegelijkertijd bezig. En dat is nooit goed, hè. Als je, dat moet je maar niet doen. Goed, we gaan naar een laatste stukje. En dan beloof ik u dat het tweede uur beter wordt. Want ik heb inmiddels alle problemen die hier voor mij lagen wel opgelost. Dus nog een laatste stuk. En dat wordt van Mozart. De overture, de inleiding van het van de opera Le Nozze di Figaro. Ik weet niet of u die kent. Nog niet zo lang geleden was die hier in de Stopera en ik heb daar met groot genoegen naar geluisterd. En naar gekeken, moet ik zeggen. En nou, dat betekent dat dat het allerlaatste wordt wat u dit uur te horen krijgt. De Le Nozze di Figaro, Sinfonia. En dat wordt gespeeld door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Riccardo Muti. Nou, en dan ben ik graag na de klok van 10 uur weer bij u.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
4: yeah. Intermezzo. Met Sam van Hest.
5: Welkom terug luisteraar bij het Intermezzo-programma Klassiek van Radio Aalsmeer. En we gaan verder, hopelijk zonder verdere rare onderbrekingen in dit tweede uur. Daar ga ik mijn uiterste best voor doen uiteraard. En we gaan beginnen met een pianoconcert van Johann Nepomuk Hummel. Hij heeft er 2 geschreven in A-majeur. 1 heel bekende. En een minder bekende. En die minder bekende die laat ik u deze keer graag horen. Het is een pianoconcert wat wordt gespeeld door de... Howard Shelley. En begeleid dan het London Mozart Players. De naam zegt het misschien al een beetje. Want dit stuk is heel erg vroeg geschreven. En net als in het vorige uur hebben we hier iemand die duidelijk, zeker in zijn beginjaren, onder invloed was van Mozart. En dat is denk ik ook wel te horen als we naar zijn 3 werken luisteren. Het Allegro, het Romanze en de Rondo. En het is de Romanze, precies, dat is hem, het tweede deel. Pianoconcert, dus van Johann Nepomuk Hummel.

Ja, dat het pianoconcert van Johann Nepomuk Hummel, gespeeld door Harold Howard-Celli en de London Mozart Ensemble, als we het zo mogen noemen. De London Mozart Players zou je het ook kunnen zeggen. Ik ga door met Mozart. Vindt u het raar? Ja, hij is al wat voorbij gekomen. En ik heb nu een vioolconcert van hem. Vioolconcert nummer 4 in D majeur. En dat is wel een bijzonder concert. Hij heeft dat waarschijnlijk gecomponeerd in Salzburg in 1775. En men denkt dat hij het oorspronkelijk voor zichzelf heeft gecomponeerd. Maar uiteindelijk is hij vertrokken bij het Hoforkest van Salzburg. En heeft het daarna wat gemoderniseerd en veranderd. Voor zijn opvolger, en dat was een zekere Antonio Brunetti. En daar waar de heren geleerden zich nog steeds over buigen, is de vraag, was het nou zo dat dat niveau boven Mozart uitging? Nou, ik kan me dat haast niet voorstellen, als je ziet wat hij allemaal heeft gepresteerd. Maar goed, je weet het natuurlijk nooit. Eerder, en dat past ook wel bij het karakter van Mozart, moeten we eerlijkheidshalve toegeven, dat hij het wat opzettelijk wat moeilijker heeft gemaakt om dat Brunetti om zijn vaardigheden ook wel enigszins bekend stond. Nou, wat wij gaan doen is u luisteren naar het vierde vioolconcert door het Luzern Festival Strings met op de viool Arabella Steinbecher en Daniel Dode, die staat op de bok.

En dat was dan het vioolconcert van Mozart. Na het vierde, wat ik u al zei. We hebben nog een kleine, wat zal het zijn, 6 minuten. Ik laat u 2 stukken achter elkaar horen. Voordat ik u wel trustend alvast zeg. En tot over 2 weken. Ik hoop dat de problematieken van dan iets minder zijn dan nu. Ik laat u horen het AVV-room van Mozart. En de gevolgde door de pianosonate nummer 11. Nogmaals in fijne avond verder. En nog een weltrusten voor straks. En tot graag over 2 weken.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. Geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: got something I want to talk about.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

There's no need anyway. I had you at baby. You had me at hey.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.